0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.

Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk

0: Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
4: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
3: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De rood-witte slingerhekken die onlangs geplaatst zijn op het jaagpad in Leiderdorp roepen veel vragen op. De hekken staan aan de oostkant van de Doesbrug langs het bewoonde deel van het jaagpad, waar de achtertuinen grenzen aan het pad. De Fietsersbond vindt de hekken gevaarlijk omdat fietsers zich erdoor gedwongen kunnen voelen om via de Achthovenerweg te gaan rijden. Pro-Leiderdorp heeft inmiddels raadsvragen over de situatie gesteld. Nergens in Nederland gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als in Leiden. Dat blijkt uit data van Rijkswaterstaat. In de sleutelstad gaat het twee keer zo vaak mis als gemiddeld in de rest van de provincie. Ook in Wassenaar moeten fietsers extra goed opletten. Die gemeente heeft de twijfelachtige eer om op de tweede plek te staan. En sinds kort staan er op de Apollolaan in Oegstgeest twee ondergrondse afvalcontainers met planten en bloemen eromheen. Zogenaamde containertuintjes. De gemeente test deze voorziening als onderdeel van een pilot en is benieuwd wat de inwoners van Oegstgeest van de tuintjes vinden. Op onze website is te vinden hoe je erop kunt reageren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af. En tussendoor laat de zon zich zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt maximaal op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op Unity.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
4: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
3: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
5: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
3: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien, tussendoor af en toe de zon, tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De rood-witte slingerhekken die onlangs geplaatst zijn op het jaagpad in Leiderdorp roepen veel vragen op. De hekken staan aan de oostkant van de Doesbrug langs het bewoonde deel van het jaagpad, waar de achtertuinen grenzen aan het pad. De Fietsersbond vindt de hekken gevaarlijk omdat fietsers zich erdoor gedwongen kunnen voelen om via de Achthovenerweg te gaan rijden. ProLeiderdorp heeft inmiddels raadsvragen over de situatie gesteld. Nergens in Nederland gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als in Leiden. Dat blijkt uit data van Rijkswaterstaat. In de sleutelstad gaat het 2 keer zo vaak mis als gemiddeld in de rest van de provincie. Ook in Wassenaar moeten fietsers extra goed opletten. Die gemeente heeft de twijfelachtige eer om op de 2e plek te staan. En sinds kort staan er op de Apollolaan in Oegstgeest 2 ondergrondse afvalcontainers met planten en bloemen eromheen. Zogenaamde containertuintjes. De gemeente test deze voorziening als onderdeel van een pilot en is benieuwd wat de inwoners van Oegstgeest van de tuintjes vinden. Op onze website is te vinden hoe je erop kunt reageren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af. En tussendoor laat de zon zich zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt maximaal op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
4: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
3: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
5: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
3: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: TV. Oh. Op de radio.
1: Goedemorgen, het is vrijdag 21 augustus en je luistert naar Rudo, gepresenteerd door mij, door Robert, want Rudo is lekker op vakantie. Ook volgende week zal ik nog een keertje invallen. Maar verder is de show gewoon zoals je hem gewend bent. En dat betekent dat we in dit eerste uur eens even gaan kijken naar wat er in de regio allemaal gebeurd is en we een reportage uitlichten. Onze verslaggever Brigitte Disseldorp die was in Zoeterwoude en daar sprak ze met de dorpsfotograaf Mike van Bemmelen. Nou, waar dat over ging, dat hoor je verderop in deze uitzending. En ook gaan we dit uur eens even kijken wie er allemaal jarig is vandaag of jarig zou zijn. Allemaal verderop in deze uitzending. Maar natuurlijk ook de beste muziek. Het weer, de rest van het nieuws uit de regio. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren en dan blijf je op de hoogte hier bij Rudo.

0: Shawn Mendes en When You're Gone. Dit jaar viert Zoeterwoude dat ze 750 jaar bestaan. En in het kader daarvan doet de dorpsfotograaf Mike van Bemmelen iets bijzonders. Onze verslaggever Brigitte Disseldorp ging naar hem toe. En ze sprak hem op een bijzondere plek.
1: Dit is een fotostudio. En op de 29e dan zal er in mijn studio hier achter mij zal een korte slideshow te zien zijn van wat foto's die door mijn vader gemaakt zijn. 50 jaar geleden, toen Zoeterwoude 700 jaar bestond. Mijn bedrijf bestaat sinds 1929. Dus mijn opa die is in 1929 begonnen met het bedrijf. En daarna zijn mijn vader en mijn moeder beide het bedrijf ingegaan. En beide fotografeerden zij. Wij zijn nu ons al aan het voorbereiden op het 100 jaar bestaan. Straks in 2029. En dus ik heb mijn vader, die ondertussen 86 is, gevraagd van goh, zou je eens willen kijken of je wat leuk materiaal kan vinden voor het 100 jaar bestaan. En die kwam een tijdje geleden een stapeltje foto's van 700 jaar Zoeterwoude. Ik denk, nou, misschien leuk om daar iets mee te doen. Ja, heel leuk. Klasgenootjes kwam ik tegen, mijn zussen kwam ik tegen, ik kwam mezelf ook tegen op de foto's. Dus dat is wel heel erg grappig. Het hele dorp liep toen in klederdracht. En dat denk niet dat je dat nu nog voor elkaar gaat krijgen, maar alle ouders maakten leuke pakjes voor hun kinderen en dat zag er ontzettend leuk uit. Als ze hier de 29e komen, dan gaan ze een serie foto's zien. Dat zijn er een stuk of 40. Dus het is geen hele grote presentatie, maar een stuk of 40 foto's worden in mijn studio hierachter vertoond op een groot scherm van 4x6 meter. En daar gaan ze wat foto's zien uit de periode van 50 jaar geleden. Om eventjes dat gevoel van toen terug te krijgen.

Justin Wellington en Small Jam hoorde je met Aiko Aiko. En daarmee is het bijna 9:30 hier. Ik ga je zo vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. De headlines dus, Nadal, Bob en Mo. En nog even blijven.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De rood-witte slingerhekken die onlangs geplaatst zijn op het jaagpad in Leiderdorp roepen veel vragen op. De hekken staan aan de oostkant van de Doesbrug langs het bewoonde deel van het jaagpad, waar de achtertuinen grenzen aan het pad. De Fietsersbond vindt de hekken gevaarlijk omdat fietsers zich erdoor gedwongen kunnen voelen om via de Achthovenerweg te gaan rijden. ProLeiderdorp heeft inmiddels raadsvragen over de situatie gesteld. Nergens in Nederland gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als in Leiden. Dat blijkt uit data van Rijkswaterstaat. In de sleutelstad gaat het twee keer zo vaak mis als gemiddeld in de rest van de provincie. Ook in Wassenaar moeten fietsers extra goed opletten. Die gemeente heeft de twijfelachtige eer om op de tweede plek te staan. En sinds kort staan er op de Apollolaan in Oegstgeest twee ondergrondse afvalcontainers met planten en bloemen eromheen. Zogenaamde containertuintjes. De gemeente test deze voorziening als onderdeel van een pilot en is benieuwd wat de inwoners van Oegstgeest van de tuintjes vinden. Op onze website is te vinden hoe je erop kunt reageren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af. En tussendoor laat de zon zich zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt maximaal op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ik heb de toeter er weer bij gepakt en het feestmutsje opgezet. Want we gaan eens even kijken wie er vandaag jarig is of jarig zou zijn. Als je nou thuis zit te luisteren en je kent iemand of je bent zelf jarig 21 augustus. Gefeliciteerd. Ik ga je niet opnoemen, want we kennen elkaar niet. Maar toch, hè, bij deze van harte. En als je taart wil komen brengen in de studio, Sisselbaan, daar zitten we. Komt helemaal in orde. Wie er vandaag jarig is, misschien wel de snelste man van de wereld. Namelijk Usain Bolt. Hij is inmiddels gestopt met sprinten. Hij is ook al 40 geworden vandaag. Dus dan ben je best wel oud als topsporter. Maar hij is hartstikke bekend. Hè. Heel veel prijzen gewonnen ook op de Olympische Spelen. Wie nog meer jarig is, als die nog onder ons zou zijn. Kenny Rogers, de bekende countryzanger. 88 zou die geworden zijn vandaag. Wie nog wel onder ons is, dat is Leanne van der Hoek. Nederlandse opperofficier. Schrijf je eventjes mee. 68 is ze geworden vandaag. En Erik Dekker, de wielrenner, die is ook inmiddels gestopt. 56 wordt hij vandaag. Gefeliciteerd. Alicia Witt, Amerikaanse actrice, die wordt 51. Ook zij gefeliciteerd. En Alizé, die we kennen van Moi Lolita, zangeres, die is 42 geworden. Maar voor één iemand gaan we toch een extra plaatje draaien. Want deze naam zegt je misschien niet alles. Maar ze is toch echt vandaag jarig. Tess Gaarte, moet je zeggen. Nederlandse zangeres, actrice en tv-presentatrice. Ze is vandaag 35 geworden. Maar een hele tijd geleden, in 2005, deed ze mee aan het Eurovisie Junior Songfestival. En toen werd ze zevende met dit nummer. Is overigens een opname van 15 jaar later. Stupid. Dit is Tess.

Even terug in de tijd. Dan Hartman en I Can Dream About You. Je snapt opeens waarom hij toen wel neer had en ik niet. Dit uur van Rudo met Robert zit erop. Na reclame en het nieuws ben ik bij je terug. Na Fleming en Meteor. Dit is niet nodig. Wat dan ook God voor dat ik net had meezingen was.

0: Pak Leiden-Dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido.
5: Meer voor jou. Goedemorgen, dit is de tweede uur van Guido.

0: Lost Frequencies en Zonderling en Crazy.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: In dit tweede uur van Rudo op je radio, gepresenteerd door Robert van Trudo's Lekker op Vakantie, gaan we kijken naar wat er allemaal in het nieuws is. En dan kies ik één onderwerpje uit en dat ik zeg, ja, dit is het nieuws van de dag. En dan vraag ik aan jou welke plaats jij vindt dat daarbij past. Die kan je dan weer doorgeven op rudo@centraalplus.nl. En één daarvan ga ik draaien. Zo werkt het. Dus schrijf ons op rudo@centraalplus.nl. Straks kan je een mailtje sturen. Verderop in deze uitzending natuurlijk de headlines. Een uitgebreid weerbericht. En de beste muziek. Zoals deze van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gone, Gone, Gone.

0: Plus.
1: Ja, en het nieuws bij Centraal Plus, dat is eigenlijk in heel Nederland in het nieuws. Maar we proberen het lokaal te pakken. Na een hele lange droge periode is het nu eindelijk weer een beetje nat. Maar dat zorgt voor problemen in de natuur. Bijvoorbeeld in de Leidse Hout. Daar is de omgeving van het Openluchttheater afgezet. Omdat het onveilig werd, omdat er allemaal takken afbreken. Waarom breken die nou af als het eindelijk gaat regenen? Nou, door de regen worden ze zwaarder. Die boom die heeft het zwaar gehad omdat het droog is geweest. Ja, dan breekt ze af. En dat is gevaarlijk, want je wil niet een tak op je hoofd krijgen. In Leiden Dorp is dat gisteren ook al gebeurd. De brandweer is in actie gekomen om die takken op te rapen. En dat is dus een beetje het nieuws van de dag. Het is heel lang droog geweest. Dat was niet goed. En nou is het nat. En dat is ook weer niet goed. Welke plaat vind jij nou dat hierbij past? Bij deze weerperikelen. En dat er dan weer stukken afgezet worden. En dat je op plekken niet mag komen. Ik ben benieuwd. Laat het even weten op rudo@centraalplus.nl. En wie weet hoor je straks jouw plaat voorbij komen.

Thomas Gray en Rumors. En daarmee is het bijna 10:30 geworden hier in Rudo met Robert. Straks ga ik je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen in de headlines na Mano en La Tribu de Dana.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De rood-witte slingerhekken die onlangs geplaatst zijn op het jaagpad in Leiderdorp roepen veel vragen op. De hekken staan aan de oostkant van de Doesbrug langs het bewoonde deel van het jaagpad, waar de achtertuinen grenzen aan het pad. De Fietsersbond vindt de hekken gevaarlijk omdat fietsers zich erdoor gedwongen kunnen voelen om via de Achthovenerweg te gaan rijden. ProLeiderdorp heeft inmiddels raadsvragen over de situatie gesteld. Nergens in Nederland gebeuren naar verhouding zoveel fietsongelukken als in Leiden. Dat blijkt uit data van Rijkswaterstaat. In de sleutelstad gaat het 2 keer zo vaak mis als gemiddeld in de rest van de provincie. Ook in Wassenaar moeten fietsers extra goed opletten. Die gemeente heeft de twijfelachtige eer om op de 2e plek te staan. En sinds kort staan er op de Apollolaan in Oegstgeest 2 ondergrondse afvalcontainers met planten en bloemen eromheen. Zogenaamde containertuintjes. De gemeente test deze voorziening als onderdeel van een pilot en is benieuwd wat de inwoners van Oegstgeest van de tuintjes vinden. Op onze website is te vinden hoe je erop kunt reageren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. Natte en droge periodes wisselen elkaar af. En tussendoor laat de zon zich zien. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt maximaal op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor een spoedreparatie op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

Temper City en Self-Aware. Ik vroeg je net bij het nieuws van de dag wat ging over dat het eerst heel lang droog is geweest en nu weer nat. En eigenlijk zorgden allebei de weersomstandigheden voor problemen. Welke plaat jij vindt dat daarbij past? En Truus die stuurde me een berichtje. En die zegt, ja, dan denk ik aan Jane Cunetta. En Come Rain, Come Shine. Dat heeft helemaal gelijk.

0: Loreen en Tatoo. En daarmee zit het tweede uur van Rudo. Gepresenteerd door Robert er alweer op. Na reclame en het nieuws ben ik nog 2 uur bij je terug. Na Sam Hunt. And take your time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op

0: Jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag Utrecht door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meer. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij de N457. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
5: Meer voor jou. Dit is uur 3 van Rudo met

0: op de radio.
1: Het derde uur van Rudo op je radio. Deze week gepresenteerd door Robert, omdat Rudo lekker op vakantie is. Maar verder precies zoals je gewend bent. En dat betekent in het derde uur dat wij eens even gaan kijken op 21 augustus. Want het is het vandaag.

0: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
1: Vrijdag 21 augustus.
0: Dit is vandaag.
1: Nou, vandaag staan we ergens bij stil. Vandaag is het namelijk de internationale dag waarbij we stilstaan bij terrorisme. Terrorisme heeft grote ontwrichtende effecten op de maatschappij. De angst voor aanslagen kan ervoor zorgen dat politieke systemen fundamenteel veranderen. Dat staat er op de pagina. Die is in het leven geroepen voor de internationale dag voor de herdenking van slachtoffers van terrorisme. Want dat is wat we vandaag doen. In de Verenigde Staten ontstaan. Die gebruiken de dag voornamelijk als gedenkdag. Maar hier in Nederland wordt het een heel klein beetje gebruikt, maar dan meer als een soort van dag van bezinning. We gaan dus niet de vlag half stok hangen. Het mag natuurlijk wel, maar dat is niet gebruikelijk. Maar het is wel zo dat we vandaag stilstaan bij mensen die omgekomen zijn als gevolg van terrorisme. Een hele serieuze dag vandaag dus. Ik ben ook benieuwd welke plaat jij vindt dat daarbij past.

Bijna 11:30, tijd voor de headlines. Ik zie Brigitte binnenkomen. Brigitte, ga maar zitten. Na de volgende plaat mag je. Zij gaat vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen na Billie Eilish en Birth of a Feather.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De formerende politieke partijen uit Leiden gaan op 3 september in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties uit Leiden. De partijen zijn momenteel bezig met de vorming van een nieuwe coalitie en willen daarbij rechtstreeks horen wat er in de stad speelt. Het gesprek vindt plaats tussen 4 en 6 uur in de foyer van het Leidse stadhuis. Tijdens korte, informele speeddates kunnen de bezoekers kennis maken met de mogelijke kandidaat-wethouders. En tijdens de viering van 750 jaar Zoeterwoude volgende week zaterdag is er een fotoserie te zien over de viering van 700 jaar Zoeterwoude in 1977. De huidige serie is nog beperkt. Daarom wordt gezocht naar inwoners die destijds foto's hebben gemaakt en deze beschikbaar willen stellen voor de tentoonstelling. Wie nog beeldmateriaal uit 1977 heeft, kan dit digitaal of als afdruk aanleveren via de brievenbus van Dorpstraat 14. En met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur besteedt de gemeente Wassenaar extra aandacht aan de veiligheid van fietspaden. Door de aanhoudende droogte en de groei van boomwortels kan straatwerk op sommige plekken omhoog komen of losraken. Vooral op fietspaden kan het zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom zijn de afgelopen periode extra controles uitgevoerd. Waar problemen zijn aangetroffen, zijn herstelwerkzaamheden direct opgepakt. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt af, met vanmiddag kans op onweer. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 11 kilometer file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. De vertraging is een kwartier. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Days. We hadden het net over de dag van vandaag. En het is vandaag Internationale Dag voor Slachtoffers van Terrorisme. Een hele serieuze dag. Toch vroeg ik je welke plaat jij vindt dat daarbij past. En Monique stuurde een mailtje. Ze zegt, ja, het is al een wat ouder nummer. In de jaren 80 uitgebracht uit protest tegen het geweld en de bloedbaden in Noord-Ierland. Een nummer van U2. We gaan hem draaien hoor, Monique. Dit is Sunday Bloody Sunday

Enrique Iglesias en Kelis en Not In Love. En het is 11:50. Het is bijna vrijdagmiddag. Hou je vast. Na reclame en het nieuws ben ik nog 1 uur bij je terug. En dan gaan we die middag eens even goed beginnen. Na Suzanne, Freek en Snelle. En ze zingen over de andere kant. Oftewel, de over.

Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot

0: uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen, brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Begonnen we deze middag gewoon met een gebed. We Pray hoorde je van Coldplay en nog een heleboel anderen. Welkom, het is vrijdagmiddag en je luistert naar Rudo deze week met Robert. Ook volgende week neem ik het nog even van Rudo over, want hij is lekker op vakantie. Gelijk heeft hij. Verder gewoon een show zoals je gewend bent. En dat betekent dat we verderop in dit uur nog even gaan kijken hoe de poll ervoor staat. Misschien wel je laatste kans om invloed te hebben op onze poll, waarin we vragen hoe jij denkt over bepaalde onderwerpen. Je kunt nog stemmen. Straks hoor je hoe dat gaat. En natuurlijk ook het nieuws uit je regio, het weerbericht en de lekkerste muziek zoals deze van Louis Capaldi. Dit is The Day That I Die.

Pink and Trustful. Nou, ik keek net even naar buiten en het gaat echt alle kanten op. Op het ene moment denk je, ah, de zomer is terug, lekker. Vanmiddag in mijn korte broek in de zon zitten, misschien wel een biertje erbij. En op het andere moment denk ik, oh, nou, ik denk dat ik vooral maar binnen blijf. En ik hoop dat ik niet nat word op de terugweg. En dan denk je, waar zou het gaan omweren? Kortom, het gaat alle kanten op. Straks hoor je precies wat het weer gaat doen de komende uren. Maar eerst nog even muziek van Kygo. Dit is Take Me Back.

0: Jennifer Pace en Crush. En daarmee is het bijna 12:30 geworden. Tijd voor de headlines. Brigitte zit er alweer klaar voor, toch, Brigitte?
1: Ja.
0: Ja, ze knikt. Nou, dan komt het goed. Ze gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Na Jennifer. En I'm good.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De formerende politieke partijen uit Leiden gaan op 3 september in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties uit Leiden. De partijen zijn momenteel bezig met de vorming van een nieuwe coalitie en willen daarbij rechtstreeks horen wat er in de stad speelt. Het gesprek vindt plaats tussen 4 en 6 uur in de foyer van het Leidse stadhuis. Tijdens korte, informele speeddates kunnen de bezoekers kennis maken met de mogelijke kandidaat-wethouders. En tijdens de viering van 750 jaar Zoeterwoude volgende week zaterdag is er een fotoserie te zien over de viering van 700 jaar Zoeterwoude in 1977. De huidige serie is nog beperkt. Daarom wordt gezocht naar inwoners die destijds foto's hebben gemaakt en deze beschikbaar willen stellen voor de tentoonstelling. Wie nog beeldmateriaal uit 1977 heeft, kan dit digitaal of als afdruk aanleveren via de brievenbus van Dorpstraat 14. En met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur besteedt de gemeente Wassenaar extra aandacht aan de veiligheid van fietspaden. Door de aanhoudende droogte en de groei van boomwortels kan straatwerk op sommige plekken omhoog komen of losraken. Vooral op fietspaden kan het zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom zijn de afgelopen periode extra controles uitgevoerd. Waar problemen zijn aangetroffen, zijn herstelwerkzaamheden direct opgepakt. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt af, met vanmiddag kans op onweer. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. De vertraging is een kwartier door een spoedreparatie aan de vangrail. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En deze week gaat de poll over de indieherdenking. Afgelopen zaterdag was die in Leiderdorp voor het eerst heel uitgebreid. En dat gaan meer gemeenten doen. Wat vind je daar nou eigenlijk van? Goed dat daarbij stil wordt gestaan, dat zegt 61%. Herdenken op 4 mei is genoeg, dat zegt 26%. En de rest had geen mening. Als jij daar nou ook een mening over hebt, of wil laten weten dat je geen mening hebt, dat kan natuurlijk ook. Als je nu naar centraalplus.nl gaat, ben je nog net op tijd om deze week mee te stemmen voor de poll. Vanavond in het weekoverzicht maakt Elmar de uitslag bekend. En dan weet je wat er uitgekomen is. En natuurlijk ook wat de nieuwe poll gaat zijn voor komende week. Kortom, ga naar die site, want je kan nu nog stemmen.
0: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Dat was hem, Animal. En Cat's Eye zong dat natuurlijk. Het is voorbij. Deze uitzending van Rudo met Robert zit erop. En dat betekent dat ik andere dingen ga doen. Aanstaande maandag om 9 uur hoor je me weer met de aflevering van Rudo met Robert. Dan neem ik het nog een keertje van hem over. Daarna is hij terug van vakantie hoor. Dus dan heb je weer de ouderwetse uitzending. Blijf vooral lekker luisteren naar Centraal Plus, want er komt de allerlekkerste muziek voorbij. Natuurlijk Elmar, die hoor je straks nog. En ja, wat hebben we nog meer? De Vrijmibo vanmiddag om 5 uur. Dat wil je toch niet missen? Ik ga eruit met Fleming. Bedankt.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 10 minuten vertraging nog op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De formerende politieke partijen uit Leiden gaan op 3 september in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties uit Leiden. De partijen zijn momenteel bezig met de vorming van een nieuwe coalitie en willen daarbij rechtstreeks horen wat er in de stad speelt. Het gesprek vindt plaats tussen 4 en 6 uur in de foyer van het Leidse stadhuis. Tijdens korte informele speeddates kunnen de bezoekers kennis maken met de mogelijke kandidaat-wethouders. En tijdens de viering van 750 jaar Zoeterwoude volgende week zaterdag is er een fotoserie te zien over de viering van 700 jaar Zoeterwoude in 1977. De huidige serie is nog beperkt. Daarom wordt gezocht naar inwoners die destijds foto's hebben gemaakt en deze beschikbaar willen stellen voor de tentoonstelling. Wie nog beeldmateriaal uit 1977 heeft, kan dit digitaal of als afdruk aanleveren via de brievenbus van Dorpstraat 14. En met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur besteedt de gemeente Wassenaar extra aandacht aan de veiligheid van fietspaden. Door de aanhoudende droogte en de groei van boomwortels kan straatwerk op sommige plekken omhoog komen of losraken. Vooral op fietspaden kan het zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom zijn de afgelopen periode extra controles uitgevoerd. Waar problemen zijn aangetroffen, zijn herstelwerkzaamheden direct opgepakt. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt af, met vanmiddag kans op onweer. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn staat bij de N457 2 kilometer file. N219 Zevenhuizen Kapelle aan de IJssel bij Zevenhuizen ook 2 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn.

0: Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De formerende politieke partijen uit Leiden gaan op 3 september in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties uit Leiden. De partijen zijn momenteel bezig met de vorming van een nieuwe coalitie en willen daarbij rechtstreeks horen wat er in de stad speelt. Het gesprek vindt plaats tussen 4 en 6 uur in de foyer van het Leidse stadhuis. Tijdens korte, informele speeddates kunnen de bezoekers kennis maken met de mogelijke kandidaat-wethouders. En tijdens de viering van 750 jaar Zoeterwoude volgende week zaterdag is er een fotoserie te zien over de viering van 700 jaar Zoeterwoude in 1977. De huidige serie is nog beperkt. Daarom wordt gezocht naar inwoners die destijds foto's hebben gemaakt en deze beschikbaar willen stellen voor de tentoonstelling. Wie nog beeldmateriaal uit 1977 heeft, kan dit digitaal of als afdruk aanleveren via de brievenbus van Dorpstraat 14. En met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur besteedt de gemeente Wassenaar extra aandacht aan de veiligheid van fietspaden. Door de aanhoudende droogte en de groei van boomwortels kan straatwerk op sommige plekken omhoog komen of losraken. Vooral op fietspaden kan het zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom zijn de afgelopen periode extra controles uitgevoerd. Waar problemen zijn aangetroffen, zijn herstelwerkzaamheden direct opgepakt. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt af, met vanmiddag kans op onweer. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het regenachtig en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het westen van het land op dit moment. Om te beginnen de A20, Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En de N207, Bergambacht, Alfa aan de Rijn, voor de aansluiting met de N457, ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest?

0: Tapas50.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het gaat redelijk goed op de weg in onze regio. Eigenlijk één file die opvalt en dat is op de A20 van Noord richting Gouda. Voor Moordrecht 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou.
5: De middagshow van Centraal Plus met Bente na Noah Kahan en Julia Michaels. Dit is Hurt Somebody.

3, 2, 1, Bente en Hurt Somebody van Noah Kahan en Julia Michaels. Die hoorde je bij Centraal Plus. Goedemiddag en welkom. Ja, het zijn een beetje de laatste loodjes van deze werkweek. Het is vrijdagmiddag 21 augustus. En dat betekent we zijn onderweg naar de Vremibo en naar het weekend. Ja, ik moet zeggen, de afgelopen dagen waren een beetje druilerig. Van tijd tot tijd best wel wat flinke regen dat er is gevallen. Maar komend weekend ziet er best wel aardig uit. En dat is op zich wel fijn, want er zijn een aantal evenementen, waaronder de triathlon komende zondag. En dan belooft het droog te gaan blijven met een temperatuur tussen de 19 en de 21 graden. Tot 5 uur, de middagshow met Miley Cyrus, You Somebody, naar Robin Schulz en Alida.

0: Miley Cyrus, Used to be Young en Robin Schulz met Alida en In Your Eyes. Duurt nog eventjes, oud en nieuw. Maar ja, voordat je het weet is het alweer zover. En gemeenten en andere organisaties zijn eigenlijk al druk bezig met het plannen van, ja, wat gaat er nou gebeuren? Want dit jaar gaat het eerste jaar worden waarin vuurwerk voor consumenten definitief verboden is. En tijdens de jaarwisseling gaat de gemeente Oegstgeest een centrale vuurwerkshow organiseren. Gaan ze doen op het terrein van Voorschoten 97. En wat ze dan dus niet gaan doen, dat is vergunningen afgeven voor bijvoorbeeld verenigingen die wat willen afsteken. Nee, zij kiezen ervoor om één grote centrale vuurwerkshow te gaan doen. Aan de ene kant vinden ze het ook wel heel erg spannend. Want ja, het is natuurlijk de eerste keer en er is wat minder capaciteit qua politie en andere hulpdiensten. Dus ja, weet je, ze verwachten niet dat het helemaal vuurwerkvrij gaat worden. Maar goed, ze zetten in ieder geval een stap in de goede richting. Zij zeggen, het wordt daardoor veiliger, rustiger en ook beter beheersbaar. Complete artikel vind je op onze eigen website en dat is centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp. Het is de middagshow met nu de plustrack van deze week. De belangrijkste plaat. En die staat op naam van Karol G en Bruno Mars. Dit is Stil.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En daarvoor een liedje waarvan ik verwacht dat hij morgen echt gigantisch hoog binnen gaat komen in de 30 met Erwin tussen 5 en 7. De Plus Track, op naam van Karol G, samen met Bruno Mars en Still. Het is Centraal Plus, de middagshow. Schoonzoon, dit is Luna.

0: Adam Lampert, Another Lonely Night. En Luna, haar nieuwste, die heet Schoonzoon. En die hoorde je bij Centraal Plus op weg naar het weekend. En de Vrijmibo, vandaag ook weer compleet trouwens. Met Arno, Tijmen en Sean en veel gasten in de studio. Zometeen de tv-update. Ook Tate McRae komt eraan. En Teddy Swims is onderweg met Breakup in Reverse. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Voormalig doelman van Meerburg 1, Mark Pels, is overleden als gevolg van het auto-ongeluk afgelopen woensdag nabij Hazerswoude. Dat meldt voetbalvereniging RKVV Meerburg op Facebook. Pels was jarenlang een gewaardeerde keeper binnen het eerste elftal van de club. Mark Pels maakte deel uit van een succesvolle periode van Meerburg 1. Een van de hoogtepunten was het seizoen 2011-2012, waarin Meerburg 1 promoveerde naar de tweede klasse. Pels speelde daarbij een belangrijke rol, want in de nacompetitiefinale tegen SVV groeide hij uit tot de held van de beslissende strafschoppenserie. Daarmee bezorgde hij Meerburg de promotie. Tijdens de jaarwisseling van 2026-2027 organiseert de gemeente Voorschoten een centrale, professioneel verzorgde vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Sinds 1 augustus 2026 geldt de wet een veilige jaarwisseling die een landelijk verbod op consumentenvuurwerk van categorie F2 regelt. Het doel daarvan is om de jaarwisseling veiliger, rustiger en beter beheersbaar te laten verlopen voor inwoners, hulpdiensten en andere betrokkenen. En het café De Roze Beurs in Leiden is gesloten, maar de herinneringen aan 25 jaar caféleven blijven. Tijdens een veiling worden vanavond de laatste spullen uit het voormalig café verkocht. De veiling wordt geleid door Christine Carrington. Zij heeft er veel zin in om zoveel mogelijk spullen van de hand te doen. Ze gaan de deur niet uit voordat het weg is. Het wordt gewoon verkocht, zegt ze lachend. Voor Bingeul Hoogkamer, eigenaar van de Roze Beurs, is de avond tegelijkertijd bijzonder en emotioneel. Het is je levenswerk dat je nu in een paar hoopjes zo de ziet langskomen, vertelt hij. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag wordt het vanaf de Noordzee droog en dan komt de zon weer beter tevoorschijn. Tevens draait ook de wind naar het noordwesten, neemt toe tot matig en langs de kust wordt die af en toe vrij krachtig. Dat is de koele hoek, dus heel warm wordt het niet vandaag meer van 19 tot 20 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht krijgen we vanaf de Noordzee weer een paar buien, misschien zelfs met onweer. De temperaturen dalen dan van 11 tot 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in het westen van het land. Tot het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar heeft een personenauto bij Zoetewoudendorp zijn fietsen verloren van de fietsendrager. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is bijna 20 minuten. A20 hoeft ons richting Gouda. Voor Moordrecht 5 minuten op onthoud. En het is ook druk op de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Tate McRae, Sportscar en Breakup in Reverse van Teddy Swims.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: En op de vrijdag dan beginnen wij op tv altijd om 5 uur. En dat doen we met de Vremibo, met Arno, Tijmen en Sean. En ze hebben heel veel gasten, onder andere ook gasten die komen praten over een aantal evenementen die eraan gaan komen. En daarnaast hebben ze ook weer de straatplaat en luiden ze met jou officieel het weekend in bij Centraal Plus. En dan vanaf 7 uur het weekoverzicht met de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen 7 dagen. Ik presenteer hem en onder andere ga ik ook de uitslag bekendmaken van de poll van deze week. De poll gaat over de Indië-herdenking en daar kan je nog snel even op gaan stemmen via centraalplus.nl. En alles wat je ziet op tv, onder andere ook over een veiling gisteravond bij Café de Roze Beurs in Leiden, dat zie je dan weer via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2, maar dan kanaal 1412. Somebody New, dit is muziek van Sven Seleers.

Ja, de man die eigenlijk ooit een beetje werd gedwongen door zijn vader om in de Jackson 5 te zitten. En uiteindelijk heeft hij besloten, dat was volgens mij in 1984. Ja, nu is het genoeg geweest en nu ga ik echt voor mijn solo carrière. Ja, blijft een sneu verhaal eigenlijk, want in 2009 eindigde dat abrupt weer voor The King of Pop. Je hoorde Michael Jackson en Bad. En daarvoor een liedje die een paar weken geleden ook plustrack geweest is van Sven Seleers en Somebody New bij Centraal Plus. Het is de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar met nu Afrojack en Ello Black. Dit is In My World.

Harry Styles, Lights Up. Ja, een vrachtwagenchauffeur die is vanmorgen tegen de muur van een garage aan de Kwaaklaan in Oegstgeest gereden. En door de aanrijding raakte het pand flink beschadigd. En de locatie die is een tijd lang afgezet geweest met politielint. Brandweer werd om 11 uur gealarmeerd voor een ongeluk.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn naar themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou! Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks.

0: Laat nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg in onze regio. Er staan een paar korte files en eigenlijk maar één opvallende. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.

Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik was van de week bij iemand op bezoek. Even een kopje koffie drinken. En die persoon die zei tegen mij... Ik vind de muziek die jullie draaien eigenlijk enorm leuk hier bij Centraal Plus. Er is alleen één stijl, daar hou ik absoluut niet van. En dat omschreef hij. En toen dacht ik, ja, dan moet dat dit wel een beetje zijn. Een soort van moombaton, een soort van reggaeton. Ja, het is dat Spaanse, dat zomerse. Luis Fonsi met Sebastián Yatra en Nicky Jam in dit geval. Je hoorde Data La Vuelta. Dat is wel grappig. Sommige mensen die houden dus echt hiervan, omdat ze meteen denken aan de zomer. En andere mensen die hebben dan zoiets van... Mwah, voor mij hoeft het dan weer niet. Maar goed, dat kan, hè. Iedereen zijn eigen smaak. Ook hoorde je Topic en Becky G met Sorry Papi. En dat liedje staat in de 30. En die hoor je morgenmiddag weer met Erwin tussen 5 en 7. Zometeen een update van de poll van deze week. De laatste. Ook Rolf Sanchez komt eraan. Eerst Miles Smith en Niall Horan. Dit is een X-Plus track. Drive Safe.

0: Rolf Sanchez en Marchar.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Allerlaatste oproepje voor deze week. Meer gemeenten in de regio die organiseren een India-herdenking. En wij willen van jou graag weten, wat vind jij daarvan? Nou, die in Leiderdorp vond vorige week zaterdag plaats op 15 augustus. En daar was het druk. Zo'n 60 à 65 mensen zijn erop afgekomen. Nou, de huidige tussenstand op dit moment op onze website en via de poll. 61% goed om daarbij stil te staan. 25% herdenken, dat doen we op 4 mei en dat is genoeg. En 14% die heeft geen mening. De uitslag vanavond in het weekoverzicht. En vanaf 7 uur vanavond komt er een nieuwe poll online. En die heeft alles te maken met sporten en bewegen.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Zijn wij onderweg naar het einde van de werkdag en het weekend met Pitbull en Chris.

0: Pitbull en Christina Aguilera met Feel This Moment bij Centraal Plus. We gaan het hebben over warmtelink, een hele lange kabel. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En dat heeft dan ook weer te maken met duurzaamheid. Luister mee.
1: Ja, die buis die komt 30 meter diep te liggen. Dat is een behoorlijke diepte onder de grond natuurlijk. Er zit een boorgat in de grond hier achter mij. En een warmtetransportleiding die je achter me ziet, met die witte kleur. Die wordt dan door het boorgat 1,5 kilometer verderop geleid door de grond heen. En daar komt hij weer naar boven. Dat is echt de langste van ons hele werk als warmtelink. Dat is nog niet eerder gebeurd. Komt ook niet meer voor. Dit is echt de allerlangste. Een heleboel mensen zijn nu natuurlijk nog gewend dat ze een cv-installatie in huis hebben met radiatoren en op zo'n manier verwarming. Dat kost gas, want die installaties die gebruiken gas. En dat zorgt ook voor CO2-uitstoot. Als je met warmte van warmtelink, als je daar maar in zee gaat en daar gebruik van maakt, dan gebruik je geen gas en je hebt ook geen CO2-uitstoot. Dus dat is eigenlijk de soort verwarming van huizen en bedrijven van de toekomst. Dat is heel innovatief. Dat is niet toekomstmuziek in de zin dat je daar nog 20 jaar op moet wachten. Maar in 3, 5, 7 jaar zou je dat al in je huis in dit gebied kunnen hebben.
2: Centraal Plus.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer.

0: nodig. Fleming en Meteor met Niet Nodig bij Centraal Plus. Met binnen nu en een paar minuten Jonas Blue. Het is een X-Plus track, Edge of Desire. En ook de band Train komt eraan. En nou hoorde ik in de wandelgangen dat er binnenkort een nieuw album van de band gaat verschijnen. Die band Train die hebben één keer in de zoveel jaar een hele grote hit. Denk aan Drops of Jupiter uit 2002. Denk bijvoorbeeld aan Hey Soul Sister 2010 en ook deze, maar die is dan weer van een paar jaar later, Mermaid. Ik heb zometeen ook het weer en de verkeersinformatie, maar eerst is het tijd voor het regionieuws bij Centraal Plus.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Voormalig doelman van Meerburg 1 Mark Pels is overleden als gevolg van het auto-ongeluk afgelopen woensdag nabij Hazerswoude. Dat meldt voetbalvereniging RKVV Meerburg op Facebook. Pels was jarenlang een gewaardeerde keeper binnen het eerste elftal van de club. Mark Pels maakte deel uit van een succesvolle periode van Meerburg 1. Een van de hoogtepunten was het seizoen 2011-2012, waarin Meerburg 1 promoveerde naar de tweede klasse. Pels speelde daarbij een belangrijke rol, want in de nacompetitiefinale tegen SVV groeide hij uit tot de held van de beslissende strafschoppenserie. Daarmee bezorgde hij Meerburg de promotie. Tijdens de jaarwisseling van 2026-2027 organiseert de gemeente Voorschoten een centrale, professioneel verzorgde vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Sinds 1 augustus 2026 geldt de wet een veilige jaarwisseling die een landelijk verbod op consumentenvuurwerk van categorie F2 regelt. Het doel daarvan is om de jaarwisseling veiliger, rustiger en beter beheersbaar te laten verlopen voor inwoners, hulpdiensten en andere betrokkenen. En het café De Roze Beurs in Leiden is gesloten, maar de herinneringen aan 25 jaar caféleven blijven. Tijdens een veiling worden vanavond de laatste spullen uit het voormalig café verkocht. De veiling wordt geleid door Christine Carrington. Zij heeft er veel zin in om zoveel mogelijk spullen van de hand te doen. Ze gaan de deur niet uit voordat het weg is. Het wordt gewoon verkocht, zegt ze lachend. Voor Bien Geul Hoogkamer, eigenaar van de Roze Beurs, is de avond tegelijkertijd bijzonder en emotioneel. Het is je levenswerk dat je nu in een paar hoopjes zo de ziet langskomen, vertelt hij. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag wordt het vanaf de Noordzee droog en dan komt de zon weer beter tevoorschijn. Tevens draait ook de wind naar het noordwesten, neemt toe tot matig en langs de kust wordt die af en toe vrij krachtig. Dat is de koele hoek, dus heel warm wordt het niet vandaag meer van 19 tot 20 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht krijgen we vanaf de Noordzee weer een paar buien, misschien zelfs met onweer. De temperaturen dalen dan van 11 tot 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio. Er staan er maar een paar korte files, zoals de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten file rijden. A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Delfshaven, dus dezelfde kant op. Ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tenslotte de N434 Wassenaar Zoetewoude voor Knooppunt Hofvliet. Bijna 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Blue en Malief met Edge of Desire bij Centraal Plus. Gisteravond een bijzondere veiling in Leiden, namelijk de complete inboedel van Café de Roze Beurs is onder de hamer gegaan. Dat deed Christine Carrington, zij was de veilingmeester. En ja, echt op alles kon je bieden, van barkruk tot dingen die op het toilet stonden. Echt alles kwam daar voorbij. Collega Brigitte is daar een kijkje gaan nemen en dit is dan weer hoe die veiling klonk.
1: Nou, we zijn bij de Roze Beurs voor het laatste gedeelte en de veiling. Die geleid wordt door Christine Carrington.
2: Wat is het voor veiling?
3: Nou ja, zoals je al zei, de Rosbeurs is helaas gesloten. Heel vervelend voor de community. De bar is er al helemaal uit. Maar vanavond gaan we dus alle artikelen veilen, van de toilettegels tot aan de schilderijen aan toe. Nou, weet ik niet of ze de toilettegels mee willen nemen, maar ze zijn wel te koop. We gaan ervoor zorgen dat de eigenaar van de Roze Beurs nog even een leuke vakantie kan organiseren. En dat hij misschien al een extra kipsatéetje kan halen.
1: Of twee.
2: Hoe voelt het nou om je eigen spullen zo op deze manier te verkopen eigenlijk?
1: Dit is toch wel een beetje pijnlijk hoor. Het is toch wel je levenswerk wat je nu in een paar hoopjes zo lang ziet komen. Maar ik hoop dat mensen er blij mee zijn die het gaan kopen.
3: Ja, dan heb je toch nog een beetje naar de aandenken aan het café waar we 25 jaar lang geweest zijn.
2: Ja. Ik hoor net al iets van een vakantie. Waar gaat er inderdaad het geld heen?
1: Ja, vakanties, weekendjes weg. Maar ook heerlijk uit eten met deze en geen. Want ja, normaal kwamen ze naar mij toe in het café. Nu moet ik toch mijn sociale leven ergens anders en daarbuiten gaan halen. Dus heerlijk eten, lekker drinken en genieten met elkaar.

vrijdag 21 augustus. En dat betekent tijd voor het weekend, tijd voor de Vrijmibo en tijd voor Arno, Tijmen en John. Ik ga je bij hen achterlaten, met onder andere een straatplaat en heel veel gezellige gasten live op radio en tv. Ik wens je ook een mooi weekend. Morgenochtend doe ik met Brigitte het weekoverzicht om 7 uur, dus ik mag vroeg opstaan. En voor nu maak er een hele fijne vrijdagavond van. Heb ik Calvin Harris nog voor je met de vocalen van Sam Smith. Dit is

0: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio deze vrijdagmiddag. Het is merkbaar nog vakantietijd. Een paar files. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Harmelen een kleine 5 minuten oponthoud. De A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht ook 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Michel en Salto Jamaican was dat. Ik hoorde vanmiddag trouwens een Belgisch radiostation. Vond ik even gezellig.
1: Okay.
0: En dan zou je denken, die mensen wonen bij Frankrijk. Sterker nog, er is ook een gedeelte Franstalig. Maar deze meneer noemde Michel toch gewoon Jukkel.
1: Jukkel?
0: Ja, Jukkel.
2: Maar misschien woonde die juist dichter bij Nederland.
0: Zou kunnen.
1: Een Jukkel van een plaat.
0: Dat is het wel. Ja, het is een Jukkel van een plaat, zeker.
2: Dat zeker, ja.
0: Hij is een Franse DJ, hè? Michel, ja. Goedemiddag, het is 7 naar 5 uur. Vanuit de welkom de Vrijmeerboys weer tot 7 uur. En natuurlijk met John Develé en Tijn van Dijk.
1: Allebei met een petje weer, hè?
0: Allebei met een petje. Zeker. Dat is een nieuwe trend of zo. Moet ik ook met een petje gaan zitten?
2: Wat nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee, ja.
1: Wanneer ben ik weer aardig?
0: Zijn in mijn hoofd geen... In mijn maat geen petje.
2: Jij krijgt een petje met I love John en Tijmen.
1: Oh, leuk. Ja. Leuke dag. Gewoon verjaardag.
0: Ja. Dit is alleen maar voor jullie gemoedsrust waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Maar dan moet je 61, dat is het ook weer.
0: Nou, dat is nog heel lang.
1: Jammer.
0: Zo lang, jaren nog.
2: Je kondigt ons aan, maar vergeet jezelf niet. Arno Koning.
0: Nou, inderdaad, die is er ook, zeggen. Tot 7 uur.
1: Gezellig uit.
0: En we hebben natuurlijk leuke gaststation.
2: Zeker. We gaan zo praten met Steven den Hollander over de vijfde editie van het Kroegdamtoernooi in Leiden. Op zondag aanstaande verandert de Leidse binnenstad in één groot dambord.
1: Ja, zeker. Ja. Leuk.
0: Kunnen jullie dammen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb vroeger gedamd, ja.
0: Nou, dammen is nog wel te doen, hè? Schaken is moeilijk.
1: Doe ik ook.
0: Doe je ook?
1: Ook.
0: Kan je ook?
1: Ja.
2: Ben je ook schaken?
0: Oké. En jij, John?
2: Nou, ik kan dammen wel, ja.
0: Dammen wel, hè?
1: Ja. Jij ook, Arno?
0: Ja, dammen kan ik ook wel, maar schaken vind ik ingewikkeld.
1: Is het ook?
0: Dat was geprobeerd hoor, via de computer of op de tablet.
1: Zo doe ik het ook.
0: Maar het eerste potje ging aardig en daarna ging het steeds moeilijker worden. Ik denk, nou, dit wordt het niet.
1: Ja, dat is wel lastig, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb even gepraat met onze Steven, maar het klinkt leuk, klinkt goed.
0: Dat klinkt leuk, ja.
1: Maar goed, ja, het is mijn eigen interesse natuurlijk, dus ik heb een beetje een vooroordeel.
0: Ja. Heeft u een dambord bij?
1: Ik heb er zelf van, je thuis liggen. Ik
0: ja, we hebben er niks aan. We hebben een mooie reportage. We hebben een potje kunnen spelen natuurlijk.
1: Jongen. Slechte tv dit.
0: Ideeën die om 7:45 opkomen, altijd te laat. Ja, jammer is dat.
2: Een beetje later.
0: Je komt verder nog, John.
2: Ja, we gaan straks ook nog praten rond de klok van 17:45 met Otto Cox van Water Natuurlijk Rijnland over de zoektocht naar kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van 17 maart volgend jaar. De verkiezingen die komen dichterbij en volgens Water Natuurlijk maakt de combinatie van droogte en wateroverlast duidelijk hoe belangrijk keuzes over waterbeheer zijn. En de partij die zoekt mensen die zich de komende jaren willen inzetten voor onder meer schoonwater, klimaatadaptatie en natuur.
0: Nou,
2: ja.
0: Ben benieuwd.
1: Ja, het heeft niet zoveel mee te maken, maar ik hoorde laatst iemand dat er best wel veel droogte, wou ik niet meer zeggen, maar lage rivierstand in Duitsland. Dus het is wel een actueel probleem.
0: In Nederland.
1: Ja, dan bedoel ik.
0: Maar goed, dat komt door de droogte van de afgelopen weken natuurlijk.
1: Ook, ja.
0: Maar ik ben benieuwd inderdaad. Ja, volgens mij interesseert de waterschappen interesseert bijna niemand. Behalve dan deze meneer natuurlijk. Maar voor de rest, nee, dat is gewoon zo.
1: Ja, joh.
0: Nou, laten we eerlijk zijn. Dus we moeten toch even moeten confronteren daarmee.
2: Ben jij zuinig met water? Nou, hoe lang douche jij bijvoorbeeld?
0: Nou, niet zo lang. Nee, dat ruik je wel toch. Nee, maar even een minuut of tot 3-4.
2: Maar doe je dat omdat je dan haast hebt of omdat je daadwerkelijk
0: omdat ik denk,
2: water?
0: Ik ben er wel klaar mee eigenlijk, weet je. Anders ga je ook rimpelen en zo, hè? Op mijn leeftijd komt het sowieso natuurlijk, begrijp ik wel.
1: Ik vind dat een soort van tijdverspilling. Ik doe het wel, maar ik kan er snel maar gewoon weer uit. Dus klaar ben ik klaar.
0: Ja, dat is ook zo. Dan sta je er maar.
1: Ja, denk, toch? Ik heb beter dingen te doen.
0: Nat, dat word ik niet natuurlijk, hè. Dat is het
1: gewoon. Jij, John? Ben jij een beetje...
2: Nee, ook niet zo lang. Nee, denk een minuut of 5.
1: Ja, nou.
0: 5 is wel iets. Hoeveel minuten zit jij dan?
1: Ja, ook 5. Ik heb het niet getimed, maar het zal wel waard zijn.
0: Ja,
1: dan
0: zit ik toch wel het kortste nog.
1: Het kortste.
0: Even kort, wie komen er tweede uur
2: nog? Ja, even kort nog voor tweede uur. We gaan nog praten met Jan Suikerbuik en Peter Nienhuis over de vriendenfeesten in het park De Houtkamp in Leiden-Dorp.
0: Ja, is volgende week alweer, hè? Of de week daarna?
2: De week daarna, volgens mij. Een week of twee.
1: Ja, is leuk.
2: En dan als laatste spreken we ook nog met Ronald Nieuwenhuizen. En hij komt met ons praten over het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging RCL.
0: Ja.
2: Maar niet alleen dat, want daar hebben we het al eerder een keer over gehad. We gaan ook praten over de drakenbootrace die aanstaande zondag gaat plaatsvinden.
0: Ja, dat is inderdaad al heel snel nu. Dus nou, dat is leuk. En dan natuurlijk nog de straatplaat. Ik ben vandaag zelf aan de beurt. Ik mocht er een mooie plaat vooruit kiezen. Heb ik ook gedaan. Even het concept nog uitleggen. Aan het eind van de show, 5:05. Dan draai nee, welke plaat het is, dat wil je graag weten.
1: Ja,
0: dat moet je zeg maar raden.
2: Dat mag je ook zeggen.
0: Aan het eind van, aan het eind van de show, rond 5:07, draaien we een plaat die we koppelen aan een mooie straatnaam in onze regio. Want we hebben alleen maar mooie straten, hebben ze ook mooie straatnamen. Dus een beetje onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ja, gedurende de uitzending krijg je tips.
1: Tips. Goede tips, toch?
2: Goede tips.
1: Waar we iets aan hebben.
0: Ja, het wordt natuurlijk steeds makkelijker. Hè? Dat is het idee. Dus hoe sneller je het weet met nog weinig tips, hoe eerder je kans maakt op de prijzen. Want als je thuis luistert en denkt, hé, maar wacht eventjes. Ik kan dit. Ik snap dit. Ik begrijp helemaal wat hij bedoelt. Laat het vooral weten via de e-mail vrijmibo@centraalplus.nl. Dus
2: vrijmibo@centraalplus.nl.
0: Wat denk jij dat ze kunnen winnen?
2: Ik denk misschien Centraal Plus goodies.
0: Goodies, ja. Goodiepakketten met gadgets.
2: Gadgets, ja.
0: En natuurlijk, niet te vergeten,
2: de
0: vrijmibo-koeken.
1: Ja, de hoofdprijs. Ja.
0: En we zoeken dus een straat in onze regio. En de regio Tijmen bestaat uit
1: Leiden, Leidendorp, Wassenaar, Oegstgeest, Voorschoten en Zoetewoude.
0: Juist. Ik ga verder nog geen plaatsnaam verklappen, want dat wordt misschien te makkelijk. Ik kan één goede tip geven. Het heeft wel met de straat te maken.
1: Okay.
0: En eigenlijk ook min of meer wel met de plaat trouwens. Denk aan een belangrijke dag voor Nederland.
2: Een feestdag dus.
1: Ja.
0: Een belangrijke dag voor Nederland.
2: Voor heel Nederland.
0: Voor heel Nederland. Belangrijke dag.
1: Bevrijdingsdag.
0: Denk daar maar aan.
2: Koningsdag. Ja,
0: ook. Je gaat lekker met denken bezig. Dat is heel goed. Goed begin. Als je tot huis weet, even mede vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl.

0: Z bij Centraal Plus. Ja, de Z.
1: Letter Z.
0: Helemaal aan het eind.
1: Gewoon wel een Z-E-D.
0: Ja, zeker, ja. Met Maren Morris.
1: Ja, en Gray. Ook
0: en Gray natuurlijk, ja.
1: Grijs.
0: Ja, ja,
1: grijs en Z.
0: Dat herken ik.
1: Jij bent wit.
0: Ja, nou inderdaad, ja.
2: Grijs wit.
0: Ben de fase van grijs alweer voorbij. Inderdaad.
1: Ben je er ooit geweest of was je altijd gewoon wit?
0: Nee, ik ben wel grijs geweest natuurlijk. Ik ben ook nog wel eens een keer donkerblond geweest ook nog.
2: Nee joh.
0: Oh. Dat is lang geleden hoor.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: Dus, nou, dat ik helemaal grijs geworden is zo 30, 35 maart. Dus ik begon al een beetje grijs te worden rond 20.
2: Nee joh.
0: Ja, kwam de eerste lokken kwamen al tevoorschijn.
1: Hey, je hebt het een keer verteld aan mij.
2: Ik krijg gewoon medelijden met jou.
0: Ik weet dat het bij jou aan de hand is, maar jij hebt een petje op altijd. Dus,
2: daarom heb ik een pet op.
0: Zo is dat.
1: Hij heeft een regenboog eronder zitten.
0: Ja, de regenboog zit
1: regenboog,
0: eronder.
1: Regenboog, ja.
0: Oh ja, alle kleuren heb je erin.
2: Kaal eitje bovenop.
0: Ja. Goed, de Leidse binnenstad die verandert binnenkort weer in één groot dambord met dammers van alle niveaus die van café naar café trekken voor de 5e editie van het Kroegdamtoernooi Leiden. En daarover is hier Steven den Hollander nu aangeschoven. Van harte welkom, Steven.
3: Dankjewel.
0: Ja, dammen.
3: Ja.
0: Dat is voor mensen die schaken niet zo goed kunnen, toch?
3: Nou ja, dat is dat zeg jij, dat ga ik niet zeggen.
0: Oké.
1: Dus die man gemeen.
2: Lekker
3: welkom hier. Ik kom nog een keertje langs.
1: Niet meer doen.
0: Nee, we hebben het er net over gehad. Wij kunnen alle. Nee, jij kan schaken.
1: Ja.
0: Ja, wij kunnen dammen, niet schaken, maar we kunnen wel dammen. Ja, we kunnen wel dammen, omdat dammen is gewoon toch wel even iets makkelijker te leren. Dat is toch zo?
3: Nou ja, het instapniveau is natuurlijk voor iedereen leuk. Dat is weer een stuk makkelijker dan bijvoorbeeld bij schaken.
0: Ja.
3: En dat zien we ook in ons toernooi aanstaande zondag. Want er doen mensen mee. De oud-wereldkampioen doet mee. Een huidig wereldkampioen doet mee.
0: Ja.
3: Maar ook mensen die ik in de Kuip heb leren kennen. En die zeggen, oh, een damtoernooi. Dat is leuk. Wij doen ook mee.
0: Want jij was bij Feyenoord en toen ging ik over dammen.
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dacht je van, dit kan spannend, we gaan dammen.
3: Om die wedstrijd door te komen, moet je toch wat te bespreken hebben.
0: Zo ontstaan die dingen natuurlijk inderdaad.
1: Het niveau daalt steeds sneller hier.
0: Ja. Wat maakt het kroegdammen, want daar gaat het dus over. Wat maakt het nou anders dan het gewone damtoernooi, wat je natuurlijk vaker hebt?
3: Ja, het is veel gemoedelijker om te beginnen.
0: Ja.
3: Het wordt natuurlijk in kroegen gespeeld, dus ja, dan is ook rumoer aanwezig. Terwijl het normaal natuurlijk één grote stilte is tijdens een dampartij, want iedereen moet zich goed kunnen focussen.
0: Ja.
3: Dus dit is eigenlijk een heel mooi contrast. Van dat het ook kan met drank erbij. In gehoorige omgevingen.
1: Maar mag er ook gepraat worden tijdens het potje zelf?
3: Ja, dat mag. Bij het kroegdammen mag dat wel. Tijdens een echte partij wordt dat wat minder op prijs gesteld. Om het zo maar te zeggen.
1: Juist.
3: Ja, maar het wil nog wel eens voorkomen dat er iemand even gaat praten van hoe gaat het met jou.
2: Het lijkt me ook wel dat je wel wat sneller uit je concentratie wordt gegaan.
0: Nou, precies.
1: Je
0: moet focussen, zeg
1: je al. Als je tegen je tegenstander zegt van, hey, je veet is het los, dan maak je even een wissel tussendoor, weet je wel.
0: Dat. Ja, maar dat kan je altijd. Dat kan ook in een gewone damtoernooi.
1: Nee, dan moet je mond houden.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Precies. Ja. Dus dat, ja, inderdaad. Er kan van alles geroepen worden en zo. Ja, je kan de mensen niet stilhouden natuurlijk.
3: Ja, dit is survival of the fittest, kan ik wel zeggen.
0: Zeggen extra moeilijkheid eigenlijk. Moeilijkheidsgraad gewoon is erin gekomen. Ja. Maar is het, zijn mensen fanatiek normaal gesproken bij het kroegdammen?
3: Ja en nee. Je hebt dus echt mensen die komen echt puur om een leuke dag te hebben met een familielid of met een goede vriend of weet ik het wat. Maar je hebt ook mensen inderdaad die komen voor de prijs of die komen om zo mooi mogelijk partij neer te zetten. Om daar nog dagen van na te kunnen genieten.
0: Ja.
3: Die mensen heb je er ook tussen zitten, zeker. Ja.
0: En er komen ook echte toppers komen langs, hè?
3: Ja, de huidige wereldkampioen, zoals ik net zei, die zal dus van de partij zijn. Die komt samen met zijn vriendin.
0: Ja.
3: Ik weet niet hoe goed zijn vriendin is in dammen, maar volgens mij heeft ze nog nooit een dambord van dichtbij gezien. Dus dat is ook een heel mooi contrast.
0: Onmogelijk in Nederland, toch? Ja. Dammen leer je toch vrij. Dammen, dat is een van de eerste spelletjes die je speelt, denk ik.
1: Nee, dat was voor mij.
0: Ik denk aan mijn eigen tijd. Sorry.
2: Vroeger, in mijn tijd ook nog wel, hoor, volgens mij. Maar is het nou ook zo dat als recreatieve speler dat je dan bijvoorbeeld ook tegen de wereldkampioen kan komen te zitten?
3: Ja, dat kan zeker. Want je speelt eigenlijk tegen iedereen die evenveel punten heeft.
2: Ja.
3: En omdat je dus zondag in duo's speelt, kun je 1, 2, 3 of 4 punten halen. En in het slechtste geval zelfs 0. Want je telt de punten bij elkaar op. Dus stel, de wereldkampioen verliest samen met zijn vriendin de eerste ronde, hebben allebei 0 punten. En moeten daarna dan tegen beginners die ook 0 punten hebben. Dus mocht je nog de kans willen om tegen een wereldkampioen te spelen, meld je allemaal aan voor zondag. Het kan nog.
0: Ja, dat is natuurlijk wel leuk. En ga je zelf ook van kroeg naar kroeg of blijf je gewoon op dezelfde plek elke keer?
3: Ik ben eigenlijk voornamelijk bij de hoofdlocatie aanwezig.
0: Als deelnemer?
3: Nee, als organisator. Misschien dat er nog wel eens iemand uitvalt tijdens het toernooi. Ja. Er gebeurt elk jaar wel wat.
0: Maar de deelnemers, blijven die wel op dezelfde plek?
3: Nee, of, die gaan dus lopen.
0: Die gaan lopen.
3: Ja. Bij de startlocatie zitten dan, laten we zeggen, 6 koppels. En ja. In een andere locatie zitten er 4. En, en elke keer loopt ons systeem, loten mensen opnieuw in. En die zien dan vervolgens, we moeten in plaats van locatie A, moeten we naar locatie B gaan. En zo loopt eigenlijk iedereen steeds een andere route en door de stad en speel je steeds een andere partij. Wat het dus een hele leuke dag maakt, als het weer een beetje mee wil zitten tenminste, want we spelen ook op de terrassen.
0: Ja. Het is redelijk weerbericht volgens mij.
1: Ja, ik hoop het. Ja.
2: Dat het wel echt regent, wat dan?
3: We hebben vorig jaar voor het eerst in de afgelopen 4 jaar hebben we op het einde 10 minuten regen gehad. Ja. Toen heb ik mensen echt zien rennen met borden naar binnen, schijven over de straat, batterijen uit de klokken. Ja, echt.
1: Goed man.
3: Dus de meeste deelnemende kroegen die hebben ook uitwijkmogelijkheden, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Ja. Wat maakt een spelletje nou zo leuk?
3: Ja, de eindeloze mogelijkheden. Als ik zelf naar een dambord kijk, dan begin ik al te visualiseren, te kijken. Kijk hoe je tegenstander tuk kan nemen. Als je bijvoorbeeld in een team speelt, zoals zondag inderdaad, we moeten er samen voor gaan. Om een beetje een teamelement erin te hebben. Nee, als je eenmaal gepakt bent door het spelletje, dan kun je het niet meer loslaten.
0: Ja, want even, je had natuurlijk terecht, het was een beetje ijzig welkom met dammen, waar beginnen we aan. Maar het is natuurlijk net zo goed een strategisch spel, net als schaken is. Maar even, kan je de vergelijking maken? Waarom is dammen misschien ook zelfs leuker dan schaken?
3: Ja, het vergelijken, het is iets waar ik me eigenlijk niet aan wil branden. Maar ik heb zowel geschaakt als gedamd. Ik vind de grootste overeenkomst eigenlijk dat het allebei op een bord wordt gespeeld. En dat je vooruit moet denken. Dammers die gaan iets meer vooruit denken. Omdat het iets minder variatie zit in de zetten. Je kan namelijk alleen vooruit. En met schaken moet je eigenlijk met iets meer rekening houden. Bijvoorbeeld een paard kan allemaal sprongen maken. Alleen daardoor is mijn ervaring dat schakers die kijken iets minder diep vooruit, maar wel iets breder. Ja. En dammers kunnen eigenlijk veel dieper gaan als ze eenmaal in een variant vastzitten.
1: Ja, het kost minder cognitieve moeite, zeg maar. Dat is eigenlijk wat het is, toch?
3: Ja,
1: lijkt mij.
3: Ja, zo zou je. Ja, ja, nogmaals, het is moeilijk. Het is eigenlijk niet te vergelijken. Je zou het ook als hockey en voetbal kunnen zien. Maar het is allebei gewoon een denksport. En bridge is bijvoorbeeld ook een sport die je daarin zou kunnen nemen. Moet je ook natuurlijk heel veel vooruitdenken en met verschillende mogelijkheden rekening houden. Maar onze voorkeur gaat uit naar dammen.
0: Ja, ja. Dus even, als er nou mensen zitten te luisteren van, met dammen, dat is echt niks voor mij. Weet je, dat is veel te saai en zo. Wat is jouw reactie daarop?
3: Nou, dan zou ik zeggen, kom in ieder geval zondag langs. En dan kunnen wij het je uitleggen. Dan kun je zien hoe het eraan toe gaat. En dan weet ik zeker dat die mensen dat nooit meer zullen zeggen. Dus komt alle zondag naar de binnenstad van Leiden.
0: Je voelt de zinderende spanning zo om een dambord. Zeker als iemand tegen een wereldtopper gaat. Dat is helemaal leuk. Hè? Dan om even te kijken. Dan maakt iemand dan nog kans, denk je ook zelfs?
3: Nee, als ik. ik moet reëel blijven.
0: Ja, ja.
3: We hebben echt enorme toppers tegen elkaar. Dat kan heel erg spannend worden.
0: Ja.
3: Maar het is ook heel leuk om de wat minder hoog geplaatste spelers te bekijken. Want die kunnen het ook heel spannend krijgen tegen elkaar.
0: Ja,
2: ja. Ja, misschien zitten er wel nieuwe talenten tussen eigenlijk dan. Of?
3: Ja, er doen ook wat jeugdspelers mee. En die gaan we zeker ook in de gaten houden.
2: Ja.
0: En is de Leidse binnenstad, daar gebeurt het natuurlijk allemaal. Maakt dat nog, is dat een beetje bepalend voor hoe de sfeer van zo'n toernooi dan ook is? Want ja, dus, je bent niet in zomaar een stad, je bent in Leiden.
3: Ja, nou, ik zeg altijd, Leiden is echt een topstad. Want het is eigenlijk een heel groot dorp die stadse faciliteiten heeft, om het zomaar te zeggen. Helemaal niks vergeleken met de grotere steden. En Leiden heeft gewoon echt die gezelligheid. Het heeft de studenten die brak op zondag nog even langslopen. We hoorden ook afgelopen jaren van deelnemers dan bijvoorbeeld van, ja, we kwamen lopen van het treinstation, maar er liepen er een paar als een zombie bij. Dus die zaten er gelijk al helemaal in.
2: Ja.
1: Maar worden er ook geen maatregelen genomen voor als het echt te rumoerig wordt of zo? Er wordt gewoon doorgegaan, wordt gewoon doorgespeeld, maakt niet uit.
3: Dat is de charme van dit toernooi.
1: Okay, dan.
3: Je moet onder elke omstandigheid op topniveau weten te presteren.
0: Wordt er geapplaudisseerd voor een goede zet ook?
3: Nee, dat gebeurt niet.
0: Nee.
3: Je zet me wel aan het denken daarmee. Misschien dat we wel met een prijs komen daarvoor.
1: Maar is juist te denken, zo'n wereldkampioen, die is misschien alleen maar gewend om in stilte te spelen. Die heeft misschien nog wel extra veel moeite hiermee.
0: Nou,
1: als met een normale speler.
0: Ja.
1: Toch?
2: Lijkt me juist moeilijker.
0: Om zich heen kijken, een beetje zo geïrriteerd. Om zich heen kijken, rustig, joh.
3: Deze ga ik nuanceren. Ik denk juist dat hoe hoger het niveau van de spelers is, hoe beter zij zich kunnen afsluiten voor externe factoren, om het zo maar te zeggen.
1: Maar zijn ze toch gewend? Dat is een beetje de vraag. Zijn ze toch gewend? gewend.
3: Ja, zijn ze ook wel gewend.
2: Maar je bedoelde net een prijs? Wat dacht je dan aan? Voor wat?
3: Nou, we hebben een aantal ludieke prijzen. Hebben we ook voor bijvoorbeeld de deelnemers die het leukst gekleed zijn. Of degene die de meest opvallende prestatie heeft gedaan. Ja. Of we trekken ook altijd een random getal. En dat team heeft dan ook wat gewonnen. Zodat het voor iedereen kan in de prijzen vallen. En het moet voor iedereen een beetje leuk
0: of
3: zijn.
0: Of een hele goede set. Ja, bestaat er nou nog iets als een hele goede set? Nou, van dit, hoe je dit bedacht hebt. Val je nog wel eens een beetje van je stoel denken van dit is geweldig.
3: Ja, ik had het net over inderdaad van dat als het spelletje te pakken hebt, dat je dan echt... zit ik wel als partij op internet te kijken en denk van hoe is het nou mogelijk dat dit mogelijk is. Dat die zoiets op het bord brengt. Ja, dat is echt geweldig
0: om
3: te zien.
0: Dat is leuk.
1: Heeft er ook mee te maken dat je ook sommige dingen moet. Hè? Dat deed ik vroeger bij het damtoernooi wel eens. Dan zet er niet een val op en dan... Dat werkt zo... Als je een dam voor een ander hebt zitten die geslagen kan worden, dan moet je slaan.
0: Ja, ja,
1: dus daarmee kan je vallen opzetten. En dat deed vroeger dan wel eens. En dat soort dingen kan je dan wel zien als buitenstaander.
3: Ja, dat is dus inderdaad een voorbeeld van een combinatie. Of dat je er 1, 2, 3, 4 weggeeft. En vervolgens sla je er 6 over het hele bord.
1: Dat
3: vond jij het leukste vroeger.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Dat zijn de leukste momenten inderdaad.
1: Want je zet je naar voren, dan pakte hij hem 1 keer en dan pakte jij hem 3 keer, weet je wel.
0: Ja, ik heb het wel meegemaakt, maar alleen als tegenstander, als verliezer.
1: Dat is wel taai. Het is wel pijnlijk als je tegen je kreeg, hoor. Ja.
0: Maar je moet er dus wel oog voor hebben als je het daar ziet gebeuren straks in de kroeg.
1: Ja, dat is vervallig.
0: Want er is niemand die even commentaar geeft van dit is echt heel erg goed wat hij dan gedaan heeft of zo. Dat,
3: zit iedereen geen commentaar erbij. Iedereen is altijd na afloop van mening dat hij of zij de beste zet heeft gespeeld. Ja. Maar er is altijd wel iemand anders die daar een andere mening over heeft. De mogelijkheden zijn eindeloos.
1: Juist, zien we.
0: Waar kunnen we al informatie vinden over komende zondag?
3: Om de uitslagen, de stand en jezelf nog op te kunnen geven, gaan jullie naar stickdrolls.com. Die informatie is ook te vinden op leidsdamgenootschap.nl.
0: Dat is makkelijk. Ja.
3: En dat is onze lokale damvereniging hier in Leiden.
0: Ja.
3: Spelen elke donderdag, hartstikke leuk. Mocht je interesse hebben of enthousiast worden van mijn verhaal, sluit je aan.
0: Nou, zeker. Nee, je brengt het helemaal goed. Dus,
1: zeker.
0: Leidsdamgenootschap.nl was het, hè?
3: Juist,
0: Voor alle informatie over komende zondag. Dan is dus het Kroegdamtoernooi in Leiden. Dankjewel dat je hier was, Steven de Hollander.
3: Hartstikke bedankt voor jullie aandacht hiervoor.
0: Dankjewel. Fijn weekend.

0: Samjaar, veel
1: zorgen. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 1 over half 6. Het nieuws uit de regio bij Centraal Plus. Damelsa van der Maas wordt half oktober 2026 benoemd tot directeur van het Museum van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Ze volgt Marjolein van Bremen op, die eerder dit jaar onverwachts overleed. Van der Maas komt over van Heineken, waar ze ruim 11 jaar op managementniveau werkte en onder meer verantwoordelijk was voor de bezoekersorganisatie, erfgoed en strategische storytelling. Van der Maas heeft een PhD in museum- en erfgoedstudies.
2: PhD, is dat niet Amerikaans, Engels gericht, PhD?
0: Nou, dat is voor mij in Nederland noem je dat gewoon zo, toch?
3: Ja, dacht ik wel. Ik weet ook niet precies eigenlijk.
0: Maar die Marjolein van Bremen hebben we nog een keer gesproken.
3: Die was vlak voordat zij overleed.
0: Ja, het is, was heel bizar. Niemand had dat natuurlijk aanzien komen, want die was nog heel jong.
3: En dat was een week ervoor volgens mij, denk ik.
0: Ja, want ze kwam bij ons in de uitzending toen vertellen over hoe succesvol het vorig jaar was gegaan.
3: Het recordaantal. Het
0: recordaantal bezoekers, inderdaad. Ja. En een week later kregen we het bericht van dat ze overleden was, ja. Dus ja, wat betreft grote schoenen om te vullen, denk ik ook, door de Melza van der Maas.
3: Zeker,
0: die dus half oktober begint bij Naturalis. Ja. Voormalig doelman van Meerburg 1, Mark Pels, is overleden als gevolg van het auto-ongeluk afgelopen woensdag nabij Hazerswoude. Dat meldt voetbalvereniging RKVV Meerburg op Facebook. Pels was jarenlang een gewaardeerde keeper binnen het eerste elftal van de club. En Mark Pels maakte deel uit van een succesvolle periode van Meerburg 1. Een van de hoogtepunten was het seizoen 2011-2012... waarin Meerburg 1 promoveerde naar de tweede klasse. Pels speelde daarbij een belangrijke rol in de nacompetitiefinale tegen SVV, groeide uit tot de held van de beslissende strafschoppenserie. En daarmee bezorgde hij Meerburg de promotie.
3: Heftig.
2: Heftig inderdaad, ja.
0: Ja, auto-ongeluk. Ook altijd weer zo abrupt, hè?
3: Ja.
0: En tijdens de jaarwisseling van 2026-27 organiseert de gemeente Voorschoten een centrale, professioneel verzorgde vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling, die een landelijk verbod op consumentenvuurwerk van categorie F2 regelt. Het doel daarvan is om de jaarwisseling veiliger, rustiger en beter beheersbaar te laten verlopen voor inwoners, hulpdiensten en andere betrokkenen. Ja, vuurwerk F2, wat is F2?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk ook al van die twee, toch?
0: Zit het naast F1 op mijn toetsenbord, zie ik. Maar ik heb geen idee.
3: Dat zal het niet zijn.
0: Nee.
2: Ja, ik ken dat gewoon als categorie 1, 2, 3 en zoveel. Maar niet met een F ervoor.
0: Ja, kunnen we opzoeken natuurlijk, hè.
2: Dus, Wikipedia.
0: Hadden we eventueel vooraf kunnen doen. Hebben we niet gedaan. Laten we dan maar even naar kijken.
2: Zijn. Lekker de voorbereiding.
0: Ja, het wordt een wisselvallig weekend in Zuid-Holland. Morgen begint de dag met behoorlijk wat buien. Tussendoor komt de zon wel af en toe tevoorschijn. In de middag neemt het aantal buien geleidelijk af. En komt er meer ruimte voor opklaring. Het wordt ongeveer 20 graden morgen. Er waait een matige noordwestenwind. En zondag ziet het weer er een stuk vriendelijker uit. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 21 graden. En er staat weinig wind. Kortom, morgen nog geregelde bui. Zondag krijgen we duidelijk meer zon en een overwegend droge dag. Dat is wel lekker, hè? Nou, John, hebben we files of niet?
3: Nou, eigenlijk hadden we geen files, maar tijdens het nieuws kwam er één file binnen.
0: Kwam er ineens...
3: Ik heb een file.
0: Dan gaan we jou introduceren, zoals het hoort.
4: Live bij de Vrijmibo.

0: A je żyje, chyba jest siądek.
1: Wat een intro, joh.
2: Ja, toch? Ja, jongens. Eén file is, zoals gezegd, op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Hoogmade en Zoeterwoudendorp. Daar is een oponthoud van 1 kilometer. En er is sprake van langzaam rijdend verkeer. Tot zover mijn file.
1: De intro was langer dan...
0: Had je de A4, zei de A4 nou trouwens?
2: De A4 zei
0: ik. Dus moet je er ook nog iets voor doen natuurlijk. Nou, doen we de A4 ook nog eventjes.
3: Als daar je

0: Levitating. Onze Dua Lipa garantie even snel verzilverd vandaag met de Baby Levitating was dat bij Centraal Plus. De ja, Remibo,
1: dat volgende uur nog eventjes, of niet dan?
0: Dat zei, volgende keer nog een keertje.
1: Tuurlijk.
0: Zou kunnen, nee. We moeten het niet overdrijven. Hè. Gaan mensen het ook niet meer leuk vinden natuurlijk, op een gegeven moment.
1: Ik vind het leuk. Ja. Jij ook.
0: Ja, we kunnen het wel gewoon buiten de uitzending even doen nog. Hè. Gewoon iets draaien nog zelf.
1: Oké, dat is goed.
0: Wie weet. En we gaan het hebben over het waterschap.
1: Waterschap, ja, zeker.
0: Heb je al een keer mogen stemmen voor het waterschap, jij? Net 18 natuurlijk, ja, 19.
1: Nou, ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb net eventjes met Otto gepraat. Want ik was een beetje niet op de hoogte, zeg maar, laat ik het zo zeggen, van wat dat nou eigenlijk precies inhoudt. Dus nee, ik denk het niet. Anders had ik er wel eerder mee in aanraking gekomen.
0: Ik denk dat het dat een beetje voor jouw tijd is. Tenminste, voordat je 18 werd. Dus, ja,
2: in 2023 was nog geen 18.
0: Nee, het was
2: nog
0: geen
1: 18.
0: Nee, 2023.
1: Dat weet jij heel goed, hè?
3: Ja, dat weet ik heel goed, ja.
0: Droogte, wateroverlast en klimaatadaptatie maken de keuzes van het waterschap steeds zichtbaarder. Over het belang van waterbeheer en de zoektocht naar kandidaten voor de waterschapsverkiezingen. Van 2027, dan gaat het dus gebeuren, 17 maart. Schrijf van Fok in je agenda.
1: Ik schrijf hem op, ja, zeker, ja.
0: Daarover komt Otto Cox, hier vertelde namens de partij. Water, natuurlijk Rijnland. Of moeten we de klemtoon anders zeggen? Water, natuurlijk Rijnland.
4: Water natuurlijk. Want water natuurlijk is ook een groene waterschapspartij. Dus water en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Ja. En waarom zijn de waterschappen juist nu zo belangrijk voor ons?
4: We hebben nu net die periode met droogte gehad. Dat geeft al aan dat het waterbeheer heel belangrijk is. En waterschappen gaan eigenlijk over een paar dingen. Ten eerste over de veiligheid, dus de dijken en de kust, de duinkust. Dat we niet onder water lopen. Maar ook over genoeg water. En genoeg water wil zeggen niet te veel water. Als er een grote bui valt, dan wil je van het water af. En dan moet het systeem geregeld zijn. En ja, zoals nu, als je te weinig water hebt, dan probeer je dat ook zoveel mogelijk te managen en zo goed mogelijk te verdelen. En het derde punt, en zeker zo belangrijk, is ook schoon water. Dat er voldoende planten en dieren in het water leven en dat er geen schadelijke stoffen in zitten.
0: Ja.
4: Dus dat is bij elkaar nogal wat.
0: Hebben wij niet vooral last van het feit dat het water, de aanbod zo wisselend is? Dat het, of we krijgen heel veel of we krijgen heel lang niks. Zoals de afgelopen 5 weken hebben we bijna geen regen gehad. Ja, nu de afgelopen week weer een beetje, maar ook niet erg veel.
4: Dat klopt. En die extreme, die uitschieters, die zullen steeds vaker voorkomen en ook steeds heftiger worden. Dat komt dus door dat het klimaat verandert. En je ziet ook dat bijvoorbeeld als het gaat om droogste jaren, dat sinds 2018 er heel veel droge jaren zijn geweest. En dat vraagt een hoop werk om te zorgen dat alle, dus de landbouw, de natuur, de steden, dat iedereen ook voldoende water heeft.
0: Ja.
1: En wat zijn nou mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden?
4: Ten eerste het water goed verdelen, goed aanvoeren. Er is een paar jaar geleden is er een nieuwe aanvoerroute via kanalen en rivieren gelegd vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal naar ons gebied. Zodat wij makkelijker het rivierwater kunnen krijgen. Ja, als de Rijn zo laag staat als nu, dan wordt dat ook een probleem.
1: Juist.
4: Kan dus proberen zo zuinig mogelijk met het water te zijn. Je gebruikt bijvoorbeeld het water ook om het zout weg te spoelen. Want het water in Rijnland dat verzilt. Dat komt dat zoute water komt onder de duinen door en dat komt dan naar boven. En dat door dat door te spoelen hou je het zoute water weg. En dat is bijvoorbeeld zout water slecht voor de landbouw.
0: Ja.
4: En wat Rijnland ook heeft gedaan, er zijn een aantal wateropvanggebieden, onder andere bij Zoetermeer is de Driemanspolder is daar een van. Die zijn aangelegd voor ook wateroverlast als er een clusterbui valt, dat je het water kan opvangen. Maar die zijn het afgelopen tijd is de Driemanspolder ook gebruikt om alvast van tevoren zoetwater op te slaan, zodat we dat langer kunnen gebruiken.
0: Ja. Even dit zijn allemaal dingen dus die waar het waterschap zich ook mee bezighoudt.
4: Ja.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen denken, dit is toch allemaal, dit is veel te ingewikkeld. Ik heb geen idee hoe het allemaal moet. Daarom wordt ook redelijk weinig gestemd voor de waterschapsverkiezingen. Ja. Het wordt ietsje meer, geloof ik, de afgelopen jaar. Het wordt steeds meer, dus blijkbaar gaan we er toch iets ons een beetje in verdiepen. Maar het blijft natuurlijk, als je het vergelijkt met de andere verkiezingen, met de algemene verkiezingen, blijft een lage opkomst. Omdat we het gewoon veel te ingewikkeld vinden. We hebben geen idee. Ja, het zal wel, zoek het uit.
4: Ja. Nee, ik denk dat de waterschappen, ten eerste, je komt steeds meer voor keuzes aan. Als het nu gaat over de droogte bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Dan moeten we, dat is nu nog redelijk goed gegaan. Er is net geen echte crisis uitgebroken. Maar je weet dat het vaker gaat komen en dat er meer gaat komen. Dus daar zal je verdere keuzes in moeten maken. Je moet dus zeggen van we willen misschien nog zo'n opvangbassin bouwen. Maar dat moet dan ergens een plek krijgen.
0: Mm-hmm.
4: Je kan ook keuzes gaan maken van hoe ga je het water verdelen. bijvoorbeeld om de bollenstreek te ontzien, zou je meer zoet water kunnen doorspoelen, maar dan krijg je te weinig in het Groene Hart.
0: Ja.
4: Dus een waterschap moet steeds meer keuzes maken.
0: Ja.
4: Bijvoorbeeld ook als het gaat om watervervuiling, schoon water. Hoewel, zet je daarop in, ga je meer natuurvriendelijke oevers aanleggen.
1: Maar dat betekent ook dat het steeds ingewikkelder wordt, toch of niet? Wordt dan steeds ingewikkelder, denk ik dan. Of zie ik dat verkeerd?
4: Ja, maar dat zit in de hele maatschappij. Het blijft, je hebt met heel veel belangen te maken. Een van de voorbeelden is ook als je een nieuwe woonwijk aanlegt. Dan wil je dat niet doen op een plek die heel laag ligt, zodat die makkelijk onderloopt. En als je een nieuwe woonwijk aanlegt, dan wil je ook voldoende ruimte, als er dan zo'n cluster bij valt, dat water dan wegstroomt en niet de kelders in.
0: Ja.
3: Maar ik hoorde u ook net zeggen dat we tegen een crisis aanzaten. Is het zo heftig op dit moment?
4: Ja. Okay. Het was heftig, want, met name voor de bollenteelt.
3: Ja.
4: Die zou het eerste getroffen worden door de verzilting.
3: Ja.
4: En die hebben echt wel de alarmklok geluid. Dat was ook bij het waterschap wel bekend. Maar als het water goed met op is, dan kan je alleen nog maar zout water inlaten. Want je wil ook nog je dijken een beetje nat houden, zodat ze niet bezwijken.
0: Ja, ja. Ja, ja. Maar je geeft net al aan van het waterschap moet eigenlijk heel veel keuzes maken. Moeilijke keuzes ook.
4: Ja.
0: Maar daarmee geef je ook aan, het is onderdeel van we mogen meestemmen over wie überhaupt daar de leiding heeft.
4: Ja.
0: Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden blijkbaar. Want er valt wat te kiezen. Dus,
4: ja.
0: Dus de een vindt dit, de ander vindt dat. Het is niet wetenschappelijk zo van dit moet gewoon de richting zijn. Simpel zat.
4: Nee, dat is niet zo één op één. De wetenschap speelt natuurlijk wel een grote rol in het uitzoeken van wat zijn de gevolgen als je het een of het ander kiest. Maar uiteindelijk moet je ook gaan kijken van bijvoorbeeld als het gaat om de droogte. Krijg je op een gegeven moment het verschil tussen het belang van de bollenboeren en het belang van de veehouders in het veenweidegebied.
0: Ja.
4: En dat kan je niet één op één wetenschappelijk uitzoeken. Dus dan moet je echt met z'n allen moet je daar een keuze maken. En die daar belangen, heb je een gekozen bestuur voor nodig.
0: Ja, die belangen moeten afgewogen worden. En daarom zoek je overigens ook mensen die mee willen doen aan deze partij. Hè?
4: Ja.
0: En wat is dan het specifieke punt van deze partij? Van Water Natuurlijk Rijnland, zo heet het dus trouwens.
4: Water Natuurlijk is overigens ook een landelijke partij die in alle waterschappen meedoet.
0: Mm-hmm.
4: En Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij. Dus wij staan in eerste plaats voor schoon en natuurlijk water. Ook water waarin je, in ons ideaalbeeld zou je in al het water moeten kunnen zwemmen. Mm-hmm. Dat kan lang niet altijd. En daar moet nog wat aan gebeuren. En wat wij ook belangrijk vinden is inderdaad om goed naar de toekomst te kijken. Naar die klimaatverandering.
0: Ja.
4: En daar keuzes in te maken. En daar niet mee te wachten tot het echt crisis is. Maar dat ook tijdig te doen. En dat betekent dat je nu misschien een moeilijke keuze moet maken. En nu geld moet uitgeven. Maar dat is altijd beter en goedkoper dan als je wacht tot het echt crisis is.
0: Ja, ja. En nu zoeken jullie als uitbreiding ook voor het bestuur, hè, trouwens.
4: Ja,
0: zoeken mensen, maar ze hoeven geen waterexpert te zijn.
4: Nee, je hoeft niet gestudeerd te hebben daarvoor.
0: Nee.
4: Het is wel belangrijk dat je toch wel iets met water hebt. Van, bijvoorbeeld omdat je bij natuurbeheerder actief bent. Of als watersporter. En dat je ook enige kennis hebt. Maar dat hoeft geen wetenschappelijke kennis te zijn. En je bereid bent daar ook verder in te verdiepen.
0: Ja, ja. Maar je kan ook een bepaald belang hebben erbij natuurlijk.
4: Ja.
0: Kan ik me zo voorstellen.
4: Ja.
0: En daar laat ik zeggen, wat je noemde net al even, de boeren hebben bijvoorbeeld natuurlijk ook een bepaald belang.
4: Ja.
0: Zou die ook welkom zijn in de partij?
4: Boeren zijn ook welkom in de partij. Waarbij wel is, van, en dat verschil dat zie je ook. Je hebt boeren die eigenlijk puur voor het economische aspect gaan. En je hebt ook heel veel boeren die juist ook betrokken zijn bij het landschap, bij natuur, bijvoorbeeld via weidevogelbeheer.
0: Ja.
4: Er zijn boeren die natuurvriendelijke oevers zelf hebben aangelegd. Die boeren zijn zeker welkom.
1: Maar wordt er nog een bepaalde meting in gedaan als je bijvoorbeeld de partij in wil? Dat je dan zegt van joh, ik heb niet alle kennis. Ja. Maar oké, hier trekken we de lijn van dit is te weinig kennis en dit is te veel. Wordt daar een soort meting in gedaan dan of zo?
4: Nou, we hebben een kandidatencommissie. En dus als je je aanmeldt. Dan moet je uiteraard informatie geven over je achtergrond. En iedere kandidaat die zich aanmeldt, die krijgt een gesprek met die commissie. En daarin wordt gekeken, als je helemaal niets van water weet, dan ligt daar wel een grens.
1: Ja. Uiteraard.
4: Ja.
3: Hoeveel kandidaten zoeken jullie dan?
4: Op dit moment hebben wij in het bestuur hebben wij 4 vertegenwoordigers.
3: Ja.
4: En plus 2 commissieleden. Wij hopen natuurlijk op uitbreiding. Er zullen er geen 20 worden, maar ja, je wilt toch ook een goede lijst hebben. En wat we ook zoeken is natuurlijk binnen zo'n groep variatie. Zowel qua gebied, qua opleiding, leeftijd, kennis. Dus ja, dat is altijd te zoeken. Het is niet zo dat, dat we zeg maar allemaal dijkexperts in het...
0: Nee, precies. Is het onderwerp wat je makkelijk kan aansnijden als je op een verjaardagsfeest bent trouwens dit? Of denken mensen van nou, hou op met je water?
4: Nee, meestal als ik, dat aansnijd, dan kan ik wel op belangstelling rekenen.
0: Oh, toch wel. Er
4: zitten natuurlijk ook een heleboel verhalen aan. Hè, van, hoe zit dat?
0: We hebben er allemaal mee te maken natuurlijk. Ja, hè, maar ik denk dat het voor heel veel mensen, dan misschien spreek ik ook namens mezelf, maar misschien ook namens jullie, van, dat het toch een beetje op afstand staat. Van,
3: maar je merkt
0: dat,
3: wel.
0: Dat is gewoon geregeld. En misschien is het ook wel zo dat je het pas merkt als het niet goed gaat natuurlijk.
4: Ja. Dat is,
3: Nou, je merkt wel dat het nu wat vaker erover gaat.
1: Maar met klimaat ook sowieso.
0: En waar kunnen belangstellenden zich melden?
4: Nou, we hebben een website www.waternatuurlijk.nl. En daar op die website daar kan je alle waterschappen vinden, dus ook Rijnland. En daar staat specifiek de dingen over Rijnland. En op het deel van Rijnland staat ook een verwijzing naar als je je kandidaat wil stellen, waar je dan terecht kan en wat je moet doen en hoe de procedure in elkaar zit.
0: Waternatuurlijk.nl, dankjewel. Otto Cox, dankjewel. Am I

0: heel dicht bij de plaat uit.
1: Van voor naar achter,
0: zei je? Nee, dus bij het gevoel achter de plaat.
1: Het gevoel achter de
0: plaat. Dan kom je al, achter de straat. Dan kom je al snel bij de titel van de plaat uit. Nou, ik zal je ook nog vertellen, het is in Zoeterwoude.
1: Zoeterwoude.
0: Okay, ja. Mocht je thuis weten, dan moet je vooral iets laten weten van jezelf. Vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Je maakt kans op een koodiebag met kettets. Moet je wel de eerste zijn die de straat raadt of de artiest op de titel van de plaat.
2: Ja, zeker.
0: Dat vinden we allemaal goed. Als je alles raadt, dan is het, dan krijg je een schouderklopje. Maar dan win je niks extra's. Koodiebag met kettets of natuurlijk de heerlijke vrij... Nee, en moet ik zeggen, en de heerlijke Vrijmibo te koeken. Ja. Allemaal voor je klaar, of staat het?
1: Dat wil je toch?
0: Ja. Vrijmibo@centraalplus.nl. We gaan naar het nieuws van 6 uur met Flair door het oog.

0: En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50.

0: N50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file nog in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Armin van Buuren met Everlasting bij Centra Plus. We zaten gezellig even te praten met elkaar, John. En, ja, ik dacht,
1: in deze was het tijd, hè?
0: Ik had ja. Even, de plaat bijna afgelopen was, maar net op tijd, hè?
1: Ja, zeker.
0: En vooruit welkom, dus de Framibo tot 7 uur.
1: Wat een vakman ben jij toch eigenlijk? Wel een vakman.
0: Ja, dat is waar je net zien dat je koptelefoon gelijk in de knoop zit, hè?
1: Ja, dat heb je dan wel, hè?
0: Als je snel moet zetten, dan gaat het gelijk mis. Maar goed, we zijn er nog tot 7 uur. Ik ben even Tijmen kwijt trouwens.
1: Die ja, met die zit gasten, met de gasten te praten. Ja.
0: Voor te
1: ja,
0: praten
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En we hebben nog inderdaad leuke gasten.
1: Nou, inderdaad.
0: Wie zijn die mensen die daar zitten?
1: Nou, dat zijn Jan Suikerbuik en Pieter Nijnhuis. Peter Nijnhuis, sorry dat ik het zeg. Nijnhuis. Ze komen vertellen over de vriendenfeest in Park de Houtkamp in Leiden-Dorp.
0: Ja, dat is leuk. Dat gaat over 2 weken plaatsvinden. Hè?
1: Zeker.
0: Van alles te doen. Gezellig.
1: Ja, onder andere een pubquiz en brommers kieken. Een Dance Classics Party en natuurlijk Unity en On Tour ook.
0: Nou, brommers kieken, dat is... ik ken die uitdrukking wel, maar daar gaat niet over brommers volgens mij.
1: Nee, gaat het dan over?
0: Nou ja, goed. Ja, daar hebben we het hier nog even over met de heren zometeen.
1: Ja, inderdaad. Ja. En als laatste gaan we nog rond na 6:30 gaan praten met Ronald Nieuwenhuizen over de drakenbootrace van RCL. Ter ere van het 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging. Dus daar gaan we ook alles over horen. Dat is aanstaande zondag.
0: Ja, leuk. Ja, heel veel festiviteiten rond het 100-jarig bestaan. Dus dit is een van de eerste dingen volgens mij die ze organiseren.
1: Volgens mij
0: is het 100-jarig bestaan gewoon komende maandag officieel.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ja.
0: En dan gaat er nog van alles gebeuren volgend weekend. Misschien dat we daar ook even bij stil kunnen staan. Bij RCL dus inderdaad. De Racing Club Leiderdorp, hè?
1: Ja, de Racing Club
2: Leiderdorp. Ik heb nog even een klein intermezzootje. Ik was even aan het praten met Jan en Peter op de gang en zo.
0: Ja, je bent er weer gezellig, ja.
2: Ik ben er weer gezellig, inderdaad. Ja. Ik heb een boze Peter op de gang zitten. Omdat hij zijn achternaam verkeerd uitgesproken heeft.
1: Ja, excuus, ja. Ja.
2: Ik moest Peter. Hier van hem zijn bril geven aan jou. Zijn leesbril. Oh.
1: Ga gelijk even kijken of dat dan...
2: Dan gaan we even kijken of dat weg staat.
0: Is hij ook groen geworden? Want dat is even belangrijk. Ja.
1: Aardige sterkte wel. Of ik het nu wel kan zien.
0: Hoe heet hij, John?
1: Peter Nienhuis. Oh, ja, ik kan het wel beter zien nu.
0: Wat
1: ja.
0: zei je net dan?
1: Ja, dat weet ik
2: Nijnhuis.
1: Niet. Nijnhuis, ja.
2: Hij was hartstikke boos, die jongen.
0: Ja.
1: Oh jee.
0: Hij noemt Nijntje noemt hij altijd Nientje. Ja. Dus dan klopt het weer, hè? Ja. En we hebben de schaafplaat rond 6:55 natuurlijk. Nou, ik heb net wat tips gegeven, dus daar moet je even mee doen. Maar als je het al weet, dan moet je vooral even je mail sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Dan maak je kans op een koeliepakket. En natuurlijk de Vrijmi boterkoek. Dus staat vrijmibo@centraalplus.nl. Heb je ook
2: hoe staat hij maar?
1: Het is aardig sterk, hè?
2: Jeetje, Nina.
0: Ja.
2: Ik zie gewoon helemaal niks meer, joh.
0: We gaan niet onze gasten nu beledigen, hè? Met een te sterke leesbril.
2: Nee, Peter, ik hou van je.
0: Hij moet nog komen, hè? Dus,
2: Ja, dat weet je. Peter, dat weet je. Ja. Weet je.
0: Dus dat zal meteen. We zijn nog tot 7 uur. Blijf gezellig hier, zou ik zeggen. Want...

0: Dracula bij Central Plus. De Primibo, tot 7 uur nog. Zo, zijn de leesbrillen weer uitgewisseld inmiddels?
1: Die uitgewisseld?
0: De leesbrillen.
1: Ja.
2: Peter, die, ik had er eentje voor je.
0: Ja, maar heb je niet nodig?
2: Nu niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: We hebben te maken met Peter, even denken hoor.
3: Wat is dat weer? Ja, let op hè.
2: Komt ja,
3: op.
2: Je moet het 100 keer zeggen, vind ik nou gewoon. Hè.
0: Peter Nienhuis.
3: Nienhuis.
0: Dat is goed hè.
1: Spreekt hij nooit meer.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Peter Nienhuis.
3: Remember the name.
0: En natuurlijk Jan Buiksuiker.
2: Ja, we gingen dissen, hè?
3: Ja, goed aan. We gaan een rap battle houden. Ik heb een patje achter voren.
0: Ja, dit zijn de ex-vrienden van het dorp. Van de vriendenfeesten van Leiderdorp.
1: Ja.
0: Nee, leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn natuurlijk al vaker. Maar het grote feest gaat hier beginnen over een week of twee. Hè? Dat is zover.
1: Time flies.
0: In Park de Houtkamp in Leiderdorp staan 3 dagen de vriendenfeesten op het programma. Dat is dus 4 en 6 september. Met onder meer een popquiz. Brommers kieken.
2: Een
0: pubquiz. Dat zei ik toch?
2: Zegt pop.
3: Jeetje man. Lees me eentje. Geef me weer. Overwisselen. Kom maar.
0: Ik ga weer terugluisteren. Ja, ik ga straks
3: naar Arno. Ik luister. Je hebt 3 getuigen nou. Ja.
0: Ik ga om 7 uur ga ik uitzending gemist even horen. Kijken of ik een popquiz zijn. Maar volgens mij heb ik pubquiz. Ja, dat kan ook zijn. Hij heeft natuurlijk een leesbril.
3: Bespaar jezelf
0: dat hij ook nog andere hulpmiddelen heeft.
2: De muziek die ik vroeger heb gehoord.
3: Jij een opticien, jij een audicien.
0: Goed, een pubquiz dus. En brommers kieken en dance classics. En natuurlijk Unity NL on Tour. Hè?
3: Jazeker.
0: Ja, dus Jan Suikerbuik, Peter Nienhuis, die komen hier over vertellen. Nou, van harte welkom. Leuk. Ja.
2: Dankjewel.
3: Ja, dat was het. Nou,
0: wat is ook het idee achter de vriendenfeesten? Wat gaan we doen? Gaan we mensen verbinden? Gaan we alleen mensen vermaken? Of wat is de bedoeling?
1: Een beetje allebei eigenlijk. Weet je, wij hebben als stichting, organiseren we allerlei dingen in Leiderdorp. En we zijn altijd een beetje jaloers geweest op die ons omliggende dorpen, waar ze allemaal van die dorpsfeesten hebben.
0: Ja.
1: Die duren vaak een hele week. Waarbij gewoon iedereen daar, die kent elkaar, die ziet elkaar, is gezellig.
0: Ja.
1: En dat wilden we in Leiderdorp eigenlijk ook proberen voor elkaar te krijgen. En omdat wij als stichting de Vrienden van het Oude Dorp heet, hebben we het de Vriendenfeesten genoemd. Hebben we in het begin wel eens moeten uitleggen van ja, nee, het is niet alleen voor ons, het is voor iedereen. Maar iedereen is op die dag vriend of vriendin.
2: Ja, je kan er wel vrienden maken, maar je hoeft niet vrienden te zijn.
1: Nee.
2: En het is gratis.
3: Okay. Dat is wel een mooi motto.
0: Dan maak je snel vrienden.
2: Ja, maar gratis is.
0: Ja. Nee, dat is een goed idee inderdaad. En ja, jullie hebben een programma samengesteld waarin dus inderdaad een pubquiz zit. Maar ook brommers. Ja. En dance classics. En dat moet allemaal een beetje bij elkaar passen natuurlijk. Hoe krijg je zo'n programma bij elkaar verzonnen, zoiets?
1: Het idee is ook dat we verschillende doelgroepen hebben. Dus de brommer, klassieke oude brommertjes op zaterdagmiddag. Die komen overal vandaan. Maar die trekken natuurlijk een heel ander publiek dan de dance classics op zaterdagavond.
0: Ja.
1: Dus dat er voor iedereen eigenlijk wat te doen is. En hopelijk dat je ook een soort van overflow krijgt dat mensen elkaar ontmoeten. Denken, oh, kijk daar oude brommertjes. Eigenlijk best wel grappig.
0: Ja.
1: Nou, dan blijf ik even hangen. Vanavond krijg je leuke muziek. Je kan er eten.
2: Ja. En we hebben een hele leuke band. Rock Classics. Thijs. Ook uit Leiderdorp. Dus wat dat betreft past dat ook wel een beetje bij het hele brommerverhaal.
0: Bij het brommerverhaal inderdaad.
2: Stoere gitaren.
3: Ik had het er net over met Jan en Peter inderdaad. Dat sommige dingen ook best wel veel bij jongeren weer in trek zijn. Zoals dus ook bij de beste vriend van mij.
0: Brommers?
3: Brommers.
0: Brommers, ja?
3: Ja.
0: Brommers kieken vooral.
3: Ja.
1: Brommers kieken schijnt in het Oostenland iets heel anders te zijn.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Daar hebben we vergunning voor nodig waarschijnlijk om zulke
0: niet,
2: dingen te
0: het
2: doen.
0: Het is toch niet zomaar dat jullie het zo genoemd hebben, denk ik?
2: Nee. Dat
0: is geen toeval, hè?
1: We hebben het op, in het begin noemden we het brommers kieken, maar toen zeiden er al een paar van die brommerfanaten zeiden van...
2: Ja, dat is niet de beste naam, hè. Moet je mee oppassen.
1: Beter, hoe noem je het nou?
0: Maar wie heeft het bedacht, brommers kieken?
2: Brommersdag.
1: Ja, old classic brommers noemen we het nu eigenlijk.
0: Ja. Nee, maar wie heeft het bedacht?
2: Oldtimers.
1: Destijds, dat kwam bij mij vandaan volgens mij.
0: Kom je uit Oosten?
1: Nee.
2: Hij komt uit Breda. En dan uit Oosten.
3: Ongelooflijk.
2: Wij zijn uit het Oosten, laat me niet lachen.
1: Ik wist niet dat het daar heel iets anders betekent.
0: Nee.
3: Maar dat speelt vooral onder de jongeren. Dat neem ik je niet kwalijk.
0: Nee. Maar jongeren zijn dus helemaal into de brommers tegenover.
3: Nou ja, best wel veel. En ook van die andere soort brommetjes, maar ook hele oude brommetjes. Mijn beste vriend een oude Thomas van 1977. Dus,
1: dat is gaaf hoor.
0: Ja, kan allemaal zien dus inderdaad.
1: Er staan er gewoon echt, vorig jaar waren het 200?
0: 200?
2: Dus, ja, dat is echt goed.
3: Dat is echt veel.
2: Ja, mooie kleuren, mooie uitvoeringen.
1: Je bent afhankelijk van het weer.
0: Wordt er ook nog op gereden of alleen maar tentoongesteld?
1: Ja, ze komen binnenrijden.
0: Ja, dat is
1: bij elkaar bommetje.
2: En dan ga je bij elkaar kijken. Dan ga je kijken wie heeft de mooiste. En dan kun je een prijs winnen. Geen fatbikes, maar echt...
0: Ja.
2: Gewoon motor.
0: Juist. En het is in Park de Houtkamp. Wat denk je dat voor de sfeer van het feest? Belangrijk?
1: Ja, ik denk dat door de ruimte.
2: Ja.
1: Is wel heel gaaf daar natuurlijk. Ja. Dat je eigenlijk, zeker als het 's avonds donker wordt, dan loop je eigenlijk door een donker park heen. Het is dan wel een beetje verlicht hier en daar, die paden. En dan opeens zie je dan zo'n berg licht, heel veel kleurtjes.
2: Ja. Ja, het is een festivalidee, ja.
0: Ja. En Dance Classic, zei je al. Is er een Dance Classic die je sowieso... Daar heb ik vorig jaar over gehad, volgens mij.
2: Ja, vorig jaar hebben we het
0: erover
2: gehad.
0: Wat hebben we toen ook weer gedraaid?
2: Volgens mij Light My Fire of zoiets.
0: Oh, zoiets, ja.
2: We Light My Fire. We hadden het nog over slow even dansen. We hebben het over allerlei dingen gehad toen.
3: Noem je hem nou de oude wijze? Ik bedoel, je weet het zelf nog goed te herinneren.
0: Patrick Cowley.
2: Ja, nee, ik heb het goed
3: gehad. Doet hij goed.
0: Ja, Patrick Cowley, hè. Die hebben we toen gedraaid. Ja,
2: doe je aan...
0: Doe je wel een funk?
1: Ja. Dat is
0: wel
1: een beetje bij
0: Bobberski. Zo'n feest wordt het dus, hè?
3: Ja, dit is het niveau van alle drie de avonden, zeg maar.
0: Het is voor jong en oud, hè? Dit.
2: Ja, absoluut.
0: Dit feest. Ja, nee, dat, even voor de duidelijkheid. Mocht je nu een ander idee krijgen. Is er achter de schermen al een moment geweest dat je dacht van... nou, dit wordt weer echt typisch vriendenfeest. Zoals we het nu al hebben staan, dat is... nou, dit komt helemaal goed.
2: Nou ja, als je bij elkaar zit en iedereen is verantwoordelijk voor een bepaald gedeelte van het feest. En dan ga je overleggen. En je gaat zeggen, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Oh, is dat geen goed idee? Lekker overleggen. Daar krijg je ook wel energie van. En als iemand zegt, zou je het niet op die manier kunnen doen? Of zouden we dat niet kunnen doen? Dat zijn altijd uitdagingen.
0: Ja.
2: Het gaat in het begin nooit zo als je het wil hebben.
0: Ja.
2: En dan kom je er samen met een groep van 6 kom je er wel uit om iets moois ervan te maken.
0: Hoe is het met de drukte trouwens afgelopen jaren gegaan? Wordt het steeds drukker? Of is het ongeveer stabiel? Of wat is het?
1: Volgens mij wordt het... zeker die zaterdagavond wordt het steeds drukker. En dat is wel heel leuk. Zaterdag is voor ons altijd een moeilijk moment.
0: Ja.
1: Unity en Help Zondag, dat was altijd wel succesvol. We hadden de laatste 2 jaar vooral last van het weer.
0: Mm-hmm.
1: Dat het te warm was. En als het te warm is, ja, het is gratis. En dan kun je lekker gezellig ergens op het terrasje gaan zitten. Of binnen in de airco-omgeving. Of je kan buiten op het veld gaan met 32 graden.
0: Ja. Ja,
1: en dus ik ben wel blij dat de weersverwachting nu wat relaxed is.
0: Het wordt iets koeler inderdaad. Ja, als het droog blijft, dat is natuurlijk lekker. En wie komt er bij Unity NL on Tour, weet jullie dat? Heb je daar je leesbril nodig? De Alpenzusjes natuurlijk.
2: Dave Dekker niet te vergeten.
0: Nee, zeker niet.
2: En, Dave, we hebben er speciaal bij om gevraagd. Marco de Hollander natuurlijk.
1: Marco de Hollander. Ja, maar komt ook. Ferry de Lits, ook altijd heel erg leuk.
2: Wie?
1: Ferry de Lits,
2: ja. Dave Dekker vind ik altijd wel heel goed.
0: Maar dat is een stapstuk op de zondagavond, hè? Dan,
2: avond. Middag.
0: Zondagmiddag natuurlijk. Ja.
2: We gaan wel heel langer door, maar om 7 uur is het wel... Is het wel maar vanaf 12:30 is iedereen welkom.
0: Ja. En lekker genieten. Lekker meezingen.
3: Ja, is leuk.
0: Nee?
3: Ja. Zeker.
0: Ja, je weet er alles van natuurlijk.
3: Ik weet er alles van.
0: Dus achter de schermen bezig jij. Ga je meedoen?
3: Ik ga dit jaar niet meedoen.
0: Oh.
3: Helaas. Maar
2: heb je wel meegedaan dan?
3: Wel meegedaan, ja. Jullie hebben maar gezien.
0: Ja,
3: gezongen. Ja, vooral dat. Achter de schermen wel.
0: Ja. Het is natuurlijk ook even, waarschijnlijk maar een evenement dat het leunt op veel vrijwilligers.
2: Ja.
0: En? Zijn er genoeg al of heb je nog extra hulp nodig?
2: Dat is een hele goede vraag. We kunnen wel gebruiken.
0: Ja, voor wat?
1: Ja, de bar is in principe voorzien.
2: Ja?
1: Maar we hebben achter de schermen heb je natuurlijk ook altijd... Er moeten glazen gespoeld worden. Af en toe moet je een beetje rondlopen om een beetje op te ruimen. Dat soort kleine dingen.
2: Hand- en spandiensten.
0: Ja, oké. Okay.
2: En opruimen dus, zou ook altijd kunnen, want dat is ook altijd fijn.
0: Ja.
2: Als je 2,5 dag lang keihard hebt gewerkt, is het fijn als iemand je komt te helpen met opruimen.
0: Ja. Waar kan je melden daarvoor?
1: Info@ouderdorp.nl.
0: Mooi.
2: info@ouderdorp.nl.
0: Ja,
1: nee, duidelijk. info@vriendenfeesten.nl doet het ook.
0: Mocht je helpen, dan word je echt een vriend voor het leven, wat je dan waarschijnlijk.
2: Ja, dus dat
0: moet
2: je echt vriend.
0: Niet voor die hele dag.
2: Erelid ook.
0: Ja, erelid zelf. Ja, overigens, de pubquiz, ik zei popquiz, maar maakt toch niet uit. Want het is sowieso al vol, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is jammer. Waarom zijn die Leiderdorp soms zo fanatiek dan? Die willen allemaal meedoen.
2: Dat het gewoon zo leuk is.
0: Ja.
2: We zetten iets heel moois neer. En elk jaar is het weer van, wanneer gaan we weer? En zodra we het opengooien, hebben we natuurlijk de oude teams die altijd meedoen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk heb je dat binnen 2, 3 weken is het gewoon vol.
0: Ja, dat is dus de 4e september trouwens, die pubquiz. En kan je nog herinneren van vorig jaar, wat een hele... interessante vraag was, waar iedereen in tuinde, bijvoorbeeld.
3: Want jullie maken die vragen zelf, toch?
1: Peter en Linda, precies. Die maken die pubquiz. Er zit altijd... Ze vertellen ons niet wat erin zit. Want ik doe bijvoorbeeld zelf ook mee met een team. Ik heb werkelijk geen idee.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze hebben altijd een gekke vraag ertussen zitten. Wat hebben jullie een keer gedaan? Iets met dat je kruiden moest proeven.
2: Ja, we hebben
1: gedaan. Koekjes heb je ook gedaan.
2: Koekjes hebben we gedaan. In principe hebben we 10 rondes van allerlei verschillende onderwerpen.
0: Ja.
2: Dus elke keer 1 ronde over 1 onderwerp.
0: Ja.
2: En we hebben een keer dansen gedaan. Er stond een stokoud stel, die stond te dansen. En dan moest je ontdekken wat voor dans dat was.
0: Oh ja,
2: dat is wel leuk. Maar wel heel erg leuk. Dat is super leuk om te doen.
0: Ja.
2: En dan weer geschiedenis, sport, tv. Maar ook, kruiden.
1: En jullie hebben ook een keer foto's gemaakt. Foto van en waar sta ik?
2: Ja.
0: Als je nou volgend jaar mee wil doen, want het is elk jaar natuurlijk. Wanneer moet je al ingeschrijven dan? Want
2: als je mee wil doen... Dan meld ik je en dan krijg je voorrang.
0: Maar dat geldt ook voor iedereen die luistert nu. Die denkt van, ik wil eigenlijk meedoen.
2: Nee, dan gooi het open en dan weten ze precies.
1: Wat helpt natuurlijk is, zorg dat je abonneert op die Instagram-accounts van ons. Oude Dorp of Vriendenfeesten.
0: Dan word je het als eerste.
1: Facebook, daar wordt het op
0: gepubliceerd. Nou, oké. 4, 5, 6 september. 4 september dus die pubquiz al vol. 5 september Brommerskieken. 5 september ook Dance Classics Party. En 6 september Unity NL on Tour met 25 artiesten.
3: Ja, veel.
0: Er zijn er een paar genoemd, maar er zijn er nog veel meer. Dus,
1: het zijn er echt heel veel, ja.
0: Ja, dat wordt leuk. In Park de Houtkamp. Alle informatie via vriendenfeesten.nl. Maar ik begrijp dat dat niet altijd helemaal up-to-date is. Dus we moeten er iets aan...
2: Hoezo? Heb je gekeken?
0: Die is wel agressief.
2: Heb je gekeken?
3: Hij
2: is hartstikke goed.
3: Hij is
0: nu...
3: Helemaal
0: we kregen dat mee van... Maar even kijken, even checken, want het klopt niet altijd helemaal.
2: Maar ja, als je het ziet,
1: waar je denkt... Hey, dat is inmiddels... Niet weten, maar volgens mij is die goed.
2: Nee, volgens mij is het goed, hoor.
0: Eerst een naam verkeerd uitgesproken, nu weer beledigd. Het schiet allemaal niet
3: op. Dus ruzie zoeken, dat we doen.
0: Ja, dat is...
3: Ruzie zoeken.
2: Vrienden. Kom je op Loks, trouwens? Kom je aan het dansen, de danceclass.
0: Je zoekt nog iemand op de Jonassen waarschijnlijk.
3: Wel oppassen met het wel, ja.
0: Ik wens jullie veel plezier. Dance Classic eigenlijk. Hè? Moeten we Dance Classic doen?
3: Eigenlijk wel.
0: Ja. Ja. Nou, noem even wat.
3: Daar weten jullie alles van. Ik ben een beetje jong.
0: Een bandje op. De muziek valt er stil
1: in. Lime ook leuk.
2: Lime is leuk.
0: Oh, Lime.
2: Ja.
0: Van Your Love of zoiets.
1: Ja, uit Canada vandaan.
0: Uit Canada, ja. Lime. Nou, we hebben het niet.
3: Misschien moet je even Your Love intikken.
0: We hebben het niet. Lime hebben we niet.
2: Heb je dat niet?
0: Nee, verschrikkelijk. Nee, sorry.
2: Divine, Shoot Your Shot.
0: Divine.
1: Ook leuk.
0: Nou,
1: ook
0: ja,
1: leuk.
0: Weet je, er zijn natuurlijk grenzen aan wat wij nog programmeren. Dat is, Divine. Nee, hebben we ook niet.
2: Gerard Joling.
0: Weet je wat ik doe? Ik ga even zoeken zo meteen. En ik ga het wel vinden, hoor. Ook Lime ga ik vinden. Het lijn vind ik eigenlijk wel leuk. Die gaan we zo meteen draaien. Doen we nu voor Chef Special. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Goed weekend.

0: the first time.
1: Chef Special, Miracles.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Ah, zometeen alsnog die knallen van Lime, hoor.
3: Ja, wel.
1: Even doorgezocht, even de kelder in geweest en gevonden, hoor. Your Love. Ja, een lekkere dance classic die je vast gaat horen tijdens de vriendenfeesten in Leidendorp over 2 weken. Nu het nieuws uit de regio. Voormalig doelman van Meerburg 1, Mark Pels, is overleden als gevolg van het auto-ongeluk afgelopen woensdag nabij Hazerswoude. Dat meldt voetbalvereniging RKVV Meerburg op Facebook. Pels was jarenlang een gewaardeerde keeper binnen het eerste elftal van de club. Mark Pels maakte deel uit van een succesvolle periode van Meerburg 1. Een van de hoogtepunten was het seizoen 2011-2012, waarin Meerburg 1 promoveerde naar de tweede klasse. Pels speelde daarbij een belangrijke rol. In de na-competitiefinale tegen SVV groeide hij uit tot de held van de beslissende strafschoppenserie. En daarmee bezorgde hij Meerburg de promotie.
3: Ja, sterkte naar zijn naaste.
1: Nou, inderdaad.
4: Heftig, hè?
1: Ja. Heftig, ja. Het gebeurt dan zomaar weer, hè? Tijdens de jaarwisseling van 2026 en 2027 organiseert de gemeente Voorschoten een centrale, professioneel en verzorgde vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Sinds 1 augustus 2026 geldt de wet Veilige Jaarwisseling, die een landelijk verbod op consumentenvuurwerk van categorie F2 regelt. Hebben we hem al, John?
4: Ja, F2, ik heb, F2? Ik heb de uitleg.
1: Oh, F2, ja,
4: F2 vuurwerk is categorie middelzwaar consumentenvuurwerk.
1: Middelzwaar.
4: Zoals cakes, fonteinen en compoundboxen. En dat is door de wet Veilige Jaarwisseling is dat nu verboden komende jaarwisseling.
3: Ja, alleen categorie 1 mag dat nog.
1: Dus even, kan je het een beetje met geluid proberen na te bootsen, denk je?
4: Met geluid.
3: Fontein is toch zo'n...
1: F2, want F1, F1 is lager. Is minder.
3: Nee, F1 is dat is niet auto's, weet je wel?
4: En dat is zonde.
1: Pang,
4: toch?
1: Pang. En F2, boom. Dat zo. F2, boom.
4: Ja.
3: Oh ja, ja. Leuk. Niveau, ja.
1: Het doel in ieder geval van die vuurwerkshow is om de jaarwisseling veiliger, rustiger en beter beheersbaar te laten verlopen voor inwoners, hulpdiensten en andere betrokkenen.
4: F1 is vooral sterretjes en knalerten.
1: Oh, ik dacht Max Verstappen vooral. Maar goed.
3: Kijk, hij gaat ook maar. Zie je nou? Hartstikke leuk.
1: De Melza van der Maas wordt half oktober benoemd tot directeur van het Museum van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Ze volgt Marjolein van Bremen op, die eerder dit jaar onverwachts overleed. Van der Maas komt over van Heineken, waar ze ruim 11 jaar op managementniveau werkte en onder meer verantwoordelijk was voor de bezoekersorganisatie Erfgoed en Strategische Storytelling. Ze heeft een PhD in museum- en erfgoedstudies. PhD, moet ik zeggen natuurlijk.
3: PhD.
1: Ja. Dus ze heeft er verstand van, uiteraard. Dus je komt niet zomaar op zo'n plekje waarschijnlijk. Hè. Dus,
3: kun je nou ook een beetje op... John, zoek anders even op wat PhD is. Hoe ben je dat al aan het doen?
4: Nee, ik ben nu even aan het kijken naar de files.
3: Ja, ik doe het wel.
1: Ja, je hebt ook een telefoon. Hè?
3: Nee, je weet niet meer.
1: Doe ik even het weer. Hè? Dan hoor ik zo meteen wat PhD precies ook weer was.
3: Ja, precies. Okay. Even met goed.
1: Het wordt een wisselvallig weekend in Zuid-Holland. Morgen begint de dag met behoorlijk wat buien. Tussendoor komt de zon af en toe tevoorschijn. In de middag neemt het aantal buien geleidelijk af en komt er meer ruimte voor opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden en er waait een matige noordwestenwind. Zondag ziet het weer een stuk vriendelijker uit. Er zijn flinke perioden met zon en dat blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 21 graden en er staat weinig wind. Ja.
3: Trouwens, moet het ANWB nu de files?
1: Ja, het is af. Zijn er files, John, of niet?
4: Nee.
1: Geen files?
4: Nee.
1: Dan moet ik even kijken naar het alternatief weer. Hè. Even kijken hoor. Johnny, geen file. Even kijken.
3: Ja, hij zit gewoon te wachten.
1: Je zit al in de
3: Helemaal in de startblokken die jongen.
1: Johnny, er zijn geen files.

0: Als je moet je wel iets zeggen nog trouwens. Want ja, je bent niet voor niks.
1: Ja, wat zou ik nu zeggen? Laten we doorgaan naar het volgende liedje.
2: Nee, niet waar.
0: Is dat naar de John Develay Show?
2: Nee, ik heb de betekenis van PhD.
1: PhD. Zeg maar. Hier is Tijmen van Duin.
2: Ik zie hier staan dat Doctor of Philosophy is, maar dan zou het zijn DHP. Of DOP, maar Doctor of Philosophy staat op internet.
0: Dus, nou, mooi, dankjewel.
2: Wees er blij mee. Ja,
1: God, wordt we zijn wijzer geworden.
0: Wat wordt het slim in deze twee uur. Dat is ongelooflijk.
1: Heb je nog een tip voor de straatplaat?
0: Dat doen we zo meteen. We gaan eerst even luisteren naar die heerlijke dance classic.
1: Ja.
0: Voor de heren die net vertrokken zijn.
2: De Lime, hè?
0: Ja, toch? Ja. Hoe heet die man ook weer? Peter?
1: Peter.
2: Pak je billetje erbij.
1: Peter Nienhuis.
0: Peter Nienhuis.
2: En Jan Suikerbij natuurlijk.
0: En?
1: Jan Suikerbij.
0: Ja, die waren hier net over de vrienden volgens. En die hebben Dance Classics op 5 september. Dus ja.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.
0: Centraal Plus. Voetjes van de vloer hoor. Lime, your love.

0: speciaal voor de heren van de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Jolla van Lijm bij Centraal Plus. Een lekkere dance classic. Ja, 5 september. Dan is de hele avond dansen geblazen in
1: Leiderdorp.
0: In Park de Houtkamp natuurlijk. Hè. Ja. Maar nu ander feestje.
1: Ja.
0: Want RCL viert het 100-jarig bestaan met komende zondag een spectaculaire drakenbootrace op de Dwars. Waarbij je Leiderdorpse verenigingen elkaar op het water kunnen ontmoeten. En daarover komt Ronald Nieuwenhuizen vertellen. Hij is voorzitter van de supportersvereniging van RCL. En een paar weken geleden was hij hier ook al trouwens.
2: Inderdaad, inderdaad.
0: Om over 100 jaar RCL te praten natuurlijk sowieso.
2: Ja.
0: Ja, en nu gaat het feest losbarsten, want de competitie moet nog beginnen. Hè?
2: Ja, inderdaad. Die begint ergens half september geloof ik. Je hebt eerst de bekerrondes.
0: Ja.
2: En dat is volgens mij 5 september de eerste wedstrijd. LFC uit. Dat is dan in de Kikkerpolder, het veld van Lugdunum.
0: Ja.
2: Volgens mij spelen ze 3 bekerwedstrijden voordat de competitie begint.
0: Aha, oké. Okay. En wat zijn je verwachtingen voor het komende seizoen?
2: Ik hoop dat ze weer een linker rijtje kunnen spelen bovenin. Dat was natuurlijk wel leuk vorig seizoen.
0: Vorige keer vierde geworden, hè?
2: Ja, uiteindelijk vierde geworden.
0: Ja.
2: Net naast de eerste periode gepist.
0: Ja.
2: Omdat ze die laatste wedstrijd verloren in die periode. En ook geen vervangende periodetitel gepakt. Dus ja, het ging eigenlijk uit als een nachtkaars dit seizoen. Dat is wel jammer.
0: Ja.
2: Want het was echt wel...
1: zonde, hè?
2: Ja. Ja,
0: en het dameshelftal vertelde die vorige keer, dat moest zich terugtrekken uit de competitie. Gaan ze weer meedoen dit keer?
2: Wat ik heb begrepen heb van wel. Maar ik zeg het, de trainingen zijn net begonnen allemaal. Dus er zijn nog niet zo heel veel op RCL geweest op de trainingsavonden.
0: Nee.
2: Dus daar heb ik eigenlijk niet veel nieuws over te vertellen. Maar
0: nee.
2: Misschien dat het op de site staat, maar ik neem aan dat ze wel weer een eerste helft gaan formeren.
0: Ja. Inmiddels trouwens heb ik even opgezocht. Vorige keer hadden wij de vraag van, joh, hoe zit het met Eller? Waarom heet het eigenlijk Racing Club Leiderdorp?
2: Ja.
0: Blijkbaar is dat gewoon een algemene titel geweest ooit voor sportverenigingen. Als je multisportverenigingen had, dan werd Racing Club genoemd.
1: Oké dan.
2: Ja, joh.
0: Ja. Dat was eigenlijk in de late 19e en vroege 20e eeuw was dat zo.
1: Was het niet ook zo dat we zeiden dat in Alphen ook zo eentje had? Dat was jij toch?
2: Ja.
0: Maar die deden dus voor allerlei sporten.
1: Juist.
0: En uiteindelijk hebben ze die naam dan gehouden. En dus op een gegeven moment is het dan één specifieke sport geworden in dit geval. Dat is voetbal.
2: Ja.
0: Maar blijkbaar misschien ook in het verleden hebben ze ook andere dingen gedaan.
2: Ja, dat is al. Daar was ik niet bij.
0: Ja,
2: voor de oorlog.
3: Wat hebben wij in de weekenden vragen? Educatief programma wel.
0: Schrijf je wel mee dan?
3: Ik onthoud het.
0: Ik onthoud het.
1: Ja. Leermeester Arno, daar staat hij. Kijk even.
3: Onze docent.
1: Vol trots.
0: Maar goed, 24 augustus, dat is komende maandag.
2: Ja.
0: Dan bestaat de RCL echt 100 jaar. Maar zondag gaan jullie al wel een beetje vieren.
2: Ja, inderdaad.
0: Met die drakenbootrace.
2: Ja, de supportersvereniging heeft dat als activiteit op de kalender gezet.
0: Ja.
2: In eerste instantie hebben we ook de bloemertverenigingen uitgenodigd om daaraan mee te doen. Alleen de respons daarvan was een beetje teleurstellend. Dus in plaats van 4 boten op het water komen er nu 2 boten op het water.
0: Mm-hmm.
2: Voor 10 teams die tegen elkaar gaan varen.
0: Oké, nou, dat is leuk.
2: Ja.
0: 10 teams.
2: Ja, inderdaad. Nou, ik weet niet of jullie wel eens op de Leidse Lakenfeesten zijn geweest. Bij de drakenbootrace. Nou ja, het is echt een happening. En om mee te doen is ook onwijs leuk.
0: Ja.
2: Kan ik uit ervaring zeggen. En dus het leek mij leuk om zoiets dan naar de bloemer te halen. Omdat dat is gewoon ook uniek voor Leiderdorp.
0: Ja.
2: En het is alleen jammer dat niet heel veel verenigingen daar respons hebben gegeven. Er doen nu 7 teams van RCL mee. 1 team van Manege Liethorp. Een basketbalteam. En van Easy Active.
0: Oké.
2: En dan eentje semi de Munich RCL. Dat is het team van de voetbalmoeders. De Rosé Rebels. En die hebben wel een link met RCL.
0: De Rosé Rebels?
2: Ja, dat is hun teamnaam. Ja, dus je kan wel raden wat hun sportdrank is.
1: Ik vind hem wel goed gevonden, moet ik zeggen.
0: Ja. Nee, dat wordt een leuke race, wordt dat.
2: Ja, nou ja, dus ik zeg het. Er zijn 10 teams die deelnemen. En ik heb het wedstrijdprogramma een beetje gezien. Volgens mij roeien ze allemaal minimaal 2 heats.
0: Ja.
2: En dan als er een beetje tijd over is, krijgen we ook finale wedstrijden.
0: Hebben jullie al geoefend?
2: Het team wat ik weet is van Fit bij de Fit Flitsers. Dat is het team van Nathan Brinkman.
0: Ja. Oh,
2: die hebben
0: een
2: kliniek gehad op de Noord-Aan Zoetermeer. Inschrijven bij de Dust Dragons. En dan komen hun dan met voorstellen voor data dat je dan die kliniek kan doen.
0: Ja.
2: Maar daar hebben volgens mij niet veel teams op ingeschreven. Ja, we zullen het zondag zien wie er profijt van gaat hebben.
0: Maar zit je zelf ook in een team?
2: Nee.
0: Oh, je gaat aan de zijkant.
2: Nee, cardiologisch technisch mag ik niet meer meedoen.
0: Oh, dat is jammer. Dat is jammer inderdaad. Anders had je het wel graag gedaan waarschijnlijk.
2: Ja, nee, dan zal ik wel meelopen peddelen.
0: Ja, maar, ja. En even, wie gaat het meeste kans hebben? Je hebt basketballers in ieder geval ook. Je hebt natuurlijk de Rosé.
2: Nou ja, wat we bij die kliniek hebben gehoord is dat gelijkheid, dat bevordert de snelheid meer als brute kracht.
0: Oh,
2: dus ja, ja. Het team wat het meest synchroon peddelt,
0: ja,
2: gaat de meeste kans maken op de eindoverwinning.
0: Ja, ja.
2: Ja, en wie dat is,
0: dat gaat met Rosé niet erg helpen, denk ik.
2: Ik durf geen voorspellingen te doen, dus... Nou ja, dat is het mooie van die Dutch Drag Race. Dus die organiseren gewoon die wedstrijden. Nee, doen ook de tijdwaarneming.
0: Ja.
2: Bij de Leidse Lakenfeest hebben ze zelfs een fotofinish.
0: Ja.
2: Dus daar zijn echt de strijd is echt tot op de
1: wordt serieus genomen, zeg maar.
2: Ja, dat is serieus waar.
1: Juist.
2: Okay. Heb ik ook zelf gezien. Dus, maar dat verzorgen hun helemaal, dat wedstrijdgedeelte.
0: Maar het is best lastig dus om dat goed te doen. Om synchroon te peddelen.
2: Dat is
4: sneller. Dat lijkt me ook wel.
2: Opgave,
0: ja. Dat gaan we allemaal meemaken.
1: Maar is het niet handig om iets van een nummer aan te zetten? Dat je gewoon op de beat gewoon...
0: Op de beat? Wat ben je toch slim, jij, hè?
1: Dat is toch ook met
0: reanimeren? Ja, gelijk weer aan muziek, hè?
1: Dat is toch met reanimeren ook? Dat je Baby Shark moet opzetten? Dan
0: op het Stay Alive,
3: toch?
1: Oh, ik dacht Baby Shark.
0: Ja, dat kan misschien ook. Voor jouw generatie misschien.
1: Ja,
0: wij doen gewoon de Bee Gees die wij nog gekend
1: hebben. Nou ja, dat is hetzelfde concept eigenlijk. Nou, raad het aan, zou ik zeggen.
2: Er zit een trommelaar op die schuit.
0: Oh, er zit een trommelaar.
2: Die slaat dus het ritme waarop je moet peddelen.
1: Oh, nou hier.
2: En als je ziet dat het synchroon gaat en sneller kan, dan gaat ook het tempo van die trommelaar omhoog.
0: Ja,
2: die regelen dus ook een trommelaar en een stuurman. En dan het team zit ondertussen op die bankjes.
0: Ja.
2: Eentje op de linker en eentje op de rechterkant. En dan kort met de geit.
0: Ja. Even, hoe laat is het?
2: De wedstrijden zijn van 12 tot 4. De teams verzamelen rond de uur van 11:30. Want we laten ze een verklaring ondertekenen dat ze op eigen risico meedoen. Want ja, verzekeringstechnisch wisten we ook niet hoe dat we moesten aanpakken. En met die verklaring, dat hebben we dan ook bij de Leidse Lakenfeesten meegemaakt. Dekken we onszelf een beetje in. Want ja, als je gekke dingen gaat doen, is het echt voor je eigen risico.
1: Ja, is er niet gebeurd of wel?
2: Bezwaaien of wat dan ook. Dan,
4: ja, en de reddingsbrigade is ook aanwezig.
2: Ja, de reddingsbrigade hebben we ook benaderd om met een boot op het water te assisteren. Met EHBO'ers. Mm-hmm. Mocht er wat gebeuren, door wat voor reden dan ook. Dat hun als eerste kunnen acteren.
0: Ja.
2: Er is een EHBO-post op het land. En eentje op het water dan, mobiele. Dus ja, dat zijn allemaal items uit de vergunning die je van Leiden-Dorp hebt ontvangen.
0: Ja.
2: Waar je dan aan moet voldoen.
0: Ja. Ja.
2: Dus die je dan ook moet benaderen. En gelukkig kunnen ze dat invullen.
0: En we kunnen met z'n allen komen kijken natuurlijk.
2: Inderdaad. Ik zeg het fietspad aan de RCL-kant is afgezet. Dus daar kan je dan vrij bewegen met de voet. Op de brug is natuurlijk een uitstekende uitkijkpost om naar de race te kijken. Want we varen naar de RCL, naar de Bloemerbrug toe. En aan de overkant heb je natuurlijk het voetpad, aan de voorhofkant. Daar kan je natuurlijk ook als toeschouwer terecht om je team aan te moedigen.
0: Dat wordt een leuke middag. Hopelijk gaat het mensen zo aanspreken dat de volgende keer, misschien dat je het nog een keer gaat organiseren, dat mensen denken van, gaat er ook meedoen. Leuk, andere verenigingen.
2: Ja,
0: of mensen van de gemeente, weet je wel, dat is ook leuk.
1: Juist. Gewoon.
0: Of de burgemeester.
3: Ja, dat zou ook leuk zijn.
1: Is er dan een maximale ruimte dan? Of is het gewoon van zoveel mogelijk teams, pom maar lekker vol?
2: Nou, het is omdat we hebben ze voor een middagdeel ingehuurd, van 12 tot 4. In eerste instantie had ik 4 boten gereserveerd bij ze. Want dan kunnen, als de ene aan het race is, kunnen de volgende 2 teams zich alvast klaarmaken. Maar omdat er zo weinig teams waren, heb ik gezegd van ja, is het ook een kostenplaatje. Haal 2 boten vanaf. Dus nu is het team wat geraced heeft, moet eerst uitstappen. Voordat de volgende 2 kunnen instappen om aan hun race te beginnen. Dus,
1: juist.
2: Ja. Het zal wat meer wachten zijn. En wat minder vlot als bij de Lakenfeesten. Want daar hebben ze natuurlijk wel 4 boten. Maar daar hebben ze ook 30 teams, geloof ik.
1: Ja, dat praat in verband met de reddingsbrigade, geloof ik toch? Waar je het nu over hebt.
2: Nee, dat is gewoon met het aantal teams wat zich heeft aangemeld. Ja, okay. 4 boten inhuren kost het dubbele als 2 boten.
1: Uiteraard.
2: Ja, en de SV betaalt het uit eigen middelen. Ja, dan vinden we ook zoiets van, ja, weet je, dan... Ja, gepast.
4: De afweging.
0: Nou, zondagmiddag dus. Dan kunnen we daar gaan kijken bij de Dwars. De drakenbootrace van RCL. En dan volgende week trouwens het feest, hè?
2: Ja. Zaterdagavond. Er zijn meer dan 1000 kaarten al verkocht.
0: Ja.
2: Nou, het is echt ongelooflijk. Er wordt echt druk. Maar ze zijn nog te koop via rcl.nl EOFeest.
0: Ja, het EOFeest van RCL. Want dan wordt het echt groot gevierd. Ja. Fijn dat je er even was. En veel plezier komende zondag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dat is Ronald Nieuwenhuizen van RCL, de supportersvereniging.

0: Alex Robin. Passenger.
1: Centraal Plus. Vrij Mibo. Straatplaat.
0: Die is weer voorbij.
2: Nee,
3: het gaat zo snel.
2: Nee,
0: Ongelooflijk, wat een feest hadden we weer afgelopen 2 uur. Hè,
3: nou, met,
0: allemaal gezellige feesten om naar uit te kijken natuurlijk. Ja, de drakenbootrace komende zondag. De vriendenfeesten.
2: Nou ja,
0: en natuurlijk mooie dingen geleerd over de waterschappen.
2: Ja. Damtoernooi die gaan ze
3: te vooral Damtoernooi. Deze zondag veel te
0: Damtoernooi, ook leuk trouwens. Ja. Nou, dat was allemaal te horen vandaag in de Vrij Mibo. Maar nu de straatplaats.
2: Ja, de afsluiter, de klapper op de vuurpijl.
3: Hey, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb echt geen idee.
2: Nee, ik ook niet. En ik vind het ook een beetje apart link, zeg maar. Met de belangrijke dag in Nederland en de trek, zeg maar.
0: Ja, nou, de belangrijke dag is natuurlijk 5 mei, hè?
2: Ja,
0: 5 mei, bevrijdingsdag.
2: Nou, dat zou je
3: De 5 mei-laan of zo.
0: De link had met, de 5 mei-laan in Zoeterwoude, inderdaad.
3: Ik heb het goed.
0: Ja, nu heb je het alsnog goed, inderdaad.
2: Goed.
0: Het gaat om een voor mij heel bekend nummer.
2: Uh-oh. 69. Komt ie hoor.
3: Of ouder.
0: Nee, het zou zomaar op de Dance Classics Party van de Vriendenfeesten doorgaan.
2: Nou, ouders.
3: Maar?
0: Nee, dat heeft gelijk met vrijheid te maken namelijk. Met bevrijdingsdag namelijk dit. Set Me Free. Jackie Graham.
2: Oh, die ken ik wel.
0: De straatplaats van vandaag voor de mensen uit de 5 Mijlaan in Zoeterwoude. Dank je voor het uitzagen. Zo meteen na 7 hebben we geen Johan.
2: Niet.
0: Nee. Het is non-stop zometeen op tv het nieuwsoverzicht met Elmar Bus. Een fijn weekend, tot volgende week.

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
4: Centraal Plus.
5: It's your top, my selector.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Vrij. Voormalig doelman van Meerburg 1 Mark Pels is overleden als gevolg van het auto-ongeluk afgelopen woensdag nabij Hazerswoude. Dat meldt voetbalvereniging RKVV Meerburg op Facebook. Pels was jarenlang een gewaardeerde keeper binnen het eerste elftal van de club. Mark Pels maakte deel uit van een succesvolle periode van Meerburg 1. Een van de hoogtepunten was het seizoen 2011-2012, waarin Meerburg 1 promoveerde naar de tweede klasse. Pels speelde daarbij een belangrijke rol, want in de nacompetitiefinale tegen SVV groeide hij uit tot de held van de beslissende strafschoppenserie. Daarmee bezorgde hij Meerburg de promotie. Tijdens de jaarwisseling van 2026-2027 organiseert de gemeente Voorschoten een centrale, professioneel verzorgde vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Sinds 1 augustus 2026 geldt de wet een veilige jaarwisseling die een landelijk verbod op consumentenvuurwerk van categorie F2 regelt. Het doel daarvan is om de jaarwisseling veiliger, rustiger en beter beheersbaar te laten verlopen voor inwoners, hulpdiensten en andere betrokkenen. En het café De Roze Beurs in Leiden is gesloten, maar de herinneringen aan 25 jaar caféleven blijven. Tijdens een veiling worden vanavond de laatste spullen uit het voormalig café verkocht. De veiling wordt geleid door Christine Carrington. Zij heeft er veel zin in om zoveel mogelijk spullen van de hand te doen. Ze gaan de deur niet uit voordat het weg is. Het wordt gewoon verkocht, zegt ze lachend. Voor Michiel Hoogkamer, eigenaar van de Roze Beurs, is de avond tegelijkertijd bijzonder en emotioneel. Het is je levenswerk dat je nu in een paar hoopjes soda ziet langskomen, vertelt hij. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag wordt het vanaf de Noordzee droog en dan komt de zon weer beter tevoorschijn. Tevens draait ook de wind naar het noordwesten, neemt toe tot matig en langs de kust wordt die af en toe vrij krachtig. Dat is de koele hoek, dus heel warm wordt het niet vandaag meer van 19 tot 20 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht krijgen we vanaf de Noordzee weer een paar buien, misschien zelfs met onweer. De temperaturen dalen dan van 11 tot 13 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app.

0: valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester.

0: Week is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activiteiten.

0: De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170

0: Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn

0: Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apeldoorn, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen.

0: Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten